0: kunnen zeggen tegenwoordig.
1: Nee, het is,
0: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
1: Ja, want wat is daar gebeurd dan?
0: Je
1: kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Je zit ondergedoken.
0: Ja, precies. Ga je maar aan de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is de mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
1: Het is trouwens Famke, geen Femke.
0: Het is Femke. Gaan we weer beginnen?
1: Ja, we gaan weer beginnen.
3: Hier op Galaxy. This is what your favorite station sounds like.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: This is Galaxy Radio.

0: woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Woep woep.
2: Drijf gaat zingen.
3: Op de radio.
0: Wat weet jij?
2: Ik weet helemaal niks, vriend.
0: Jij
2: ja,
0: weet niks?
2: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: These are the bangers on Galaxy.

or online at galaxy.radio.

0: Running on Christmas Day.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: For the culture, it's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
3: We in here!
2: This is what you missed on We In Here.
4: Ik ben boos op het feit dat de politiek gewoon kan bepalen dat er een bezuiniging komt op subsidie voor cultuur, voor sport. En ik voel dat effect. Daardoor heb ik in de praktijk echt snel leren schakelen. Want je moet gewoon werken met de middelen die je hebt. Ja. We hebben het talent, dus dat moet gewoon gesubsidieerd worden.
2: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. These

0: This is Galaxy Radio.
1: I just wanna fuck.

je echt, je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
2: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
3: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
2: Een relatieprobleem?
3: Een toxic friendship?
2: Of zit jij misschien in de knoop?
3: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
2: Nou, stuur dan nu je verhaal via de Car J en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio.
4: De Car J en DNA...
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: That's right, it's a Thursday behavior.
11: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
15: That's right, bangers and good morning vibes. It's definitely something we're going to be providing to you straight now to that 10 o'clock. Good morning, though. Mensa with Ibe Serrano, but first, Gilly Gilly's coming through. That's Nasa and I.

0: of culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. We are Galaxy Radio.
4: On FM, DAB, and in the free radio app.
5: This is Trendsetter, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden Anniversary.
13: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
12: Dit wil je niet missen.
14: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
15: We are
16: hey.
15: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
15: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
18: 7 o'clock. Good morning to you. If you just waking up, if you just checking in.
19: Yeah. Hey, yo. Turn it up.
20: Turn that volume on maximum power.
19: Maximum power.
20: Let's go.
19: Turn it up.
20: This is another hour with all the biggest stars.
2: We are Galaxy Radio.
18: That's what you heard what that man said. Another hour with all the biggest stars. And I mean biggest by RS6. This thing is coming through for you. We also got some Kalani Usher with Shoulda Never.
21: Now, guess who?
22: Back in the mob.
21: Yeah, I'm back on the block.
22: Back up on your block.
23: Galaxy.
21: Let's get to it.
23: The number one in hip-hop and R&B.

are Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.

0: That's right, more music is coming, guys. Man, I'm talking about some Myers on the way, Case of the X. We also got some Cleaner John and Shavante with Bay May. Speaking of Case of the X, man, I'm going to talk about that Shinsia situation in a little bit. There's a lot in there. But hold on, it's loading, though.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hold on to me, hold on, it must be getting high.
3: Dit heb jij gemist uit Afro Losers On Air.
4: Ik moet je even corrigeren, het was 4 dagen niet.
5: Sorry.
6: Talk your shit.
4: Binnen 1 week 7 miljoen streams
6: talk
4: trouwens
6: your
4: ook.
6: Shit.
4: Mijn team, zeg maar, zorgt ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
3: Afro Losers On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
7: De

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 AM.
7: Dit is het Galaxy News. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: We are
11: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop. Dropping
9: another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: Your number one station for hip-hop and R&B in the morning time. Richard Styles and Tony Q in the morning for you. Hey, man, 9 o'clock, what's good?

0: opname... Nee. Wat? Zo. Wat is nou weer? Zo, Boa. Buitensporen.
1: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
0: Buitengewoon opsporingsambtenaar. Hé, daar hebben we hem dan. Jongen.
1: Hier op Galaxy.
2: We are Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.

0: wrong.
1: And that's a wrap.
2: Yeah, that's a wrap.
1: All right, it's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye.
4: Bye.
1: See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het corona-herstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Where do we go from here? After I dry my tears, after we say goodbye, you never made it clear.
2: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Woep woep.
4: Drijf gaat zingen.
5: Op de radio.
2: Wat weet jij?
4: Ik weet helemaal niks, vriend.
2: Jij weet niks?
4: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
0: Galaxy Radio.
6: This is what your favorite station sounds like.
7: I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one.

0: Donderdag 8 oktober hoorde je nu meteen KM bij Galaxy Radio. Heerlijke track. Zometeen mag je jouw favoriete working track doorsturen. Een track die past bij jouw werkdag. Een track die past bij jouzelf. En die jij mag gebruiken om even radio DJ te spelen. Dat mag dus zometeen. Hoor ik graag van je, sturen door naar 085-029-Wiemat.
1: I just want us to be together.
2: At your job, in your crib, and all around the world.
3: Everywhere I go, I keep you by my side.
2: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
4: Download it now.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: We are
8: Turn up.
6: Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
11: Ja, hoe je ook je ochtend bent begonnen, al stond je in de file, of had je een moeilijke ochtend of juist een hele makkelijke. Ik ga je vandaag door je werkdag heen helpen richting de klok van 12 uur. Richting de lunchpauze. Zometeen mag je jouw favoriete working track doorsturen. Ik hoor het graag van je. Eerst nog Gunna na Distinct.
10: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Gunna bij Galaxy Radio. Het is tijd voor jouw favoriete working track. Een track die jij mag doorsturen op je werkdag, die jouw werkdag hopelijk iets meer energie gaat geven. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ja, of plezier, of een leuk gevoel. Iets wat jou iets bijbrengt met een track. En ik kreeg er eentje doorgestuurd. Een track die een opvolger is van een andere. Eerst maakten ze Hold On, een nummer over een relatie vasthouden. Namelijk, als jij van iemand houdt, doe er dan alles voor. Het tweede nummer ging juist over een heartbreak. Of in ieder geval het uitmaken van een relatie wanneer een man het verpest heeft. En dan gewoon zeggen, weet je wat? Het is klaar voor jou. Je gaat het nooit meer krijgen. You're never gonna get it. Gaan we hier draaien. En Vogue komt eraan. Galaxy Radio. Oh. Hip-hop. I hope you know my song. Hold on. We are Galaxy.

0: Kijk, voor sommige mensen zijn temperaturen heel belangrijk. Hè? Als het warm buiten is, ben je vrolijk. Wanneer het koud buiten is, ben je meteen minder vrolijk. Ik ben daar eerlijk over. Ik vind het allemaal niet zo erg. Vanmorgen liep ik naar buiten. Was het een beetje koud? En ik denk dan meestal, als ik het echt warm wil krijgen, dan ga ik gewoon denken aan de zomer. Zoals deze, Jade Larmer gaan we horen hier bij Galaxy Radio. Hot Girl Summer. Oftewel, Pretty Gang Summer hoor je hier. Galaxy Radio.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: Yo. What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: ik merk altijd een beetje dat ik gewoon even moet wakker worden in de ochtend. En ook rond de klok van 11 is het voor mij soms nog niet helemaal dat ik denk, nou, ik ben lekker scherp. Maar Bodygo hielp daar wel bij, want bewegen helpt tegen wakker worden. Help met wakker worden, dat is het eigenlijk, sorry. Zometeen hoor je Magnificent Rick Ross komt eraan. Een track uit 2009, dus we gaan even ver terug in de tijd. Naar Joe, speciaal voor de baddies. Baddie Anthem komt er zometeen aan met KM samen. En we bouwen op richting een lunchpauze. Het lunchbreak mix, hoor je zo.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ricky Rouse, de boss, de man die best wel bekend staat om zijn beruchte teksten eigenlijk. En het gaat meestal over criminaliteit, over drugs, over geld. Het grappige is dat Rick Ross ooit heeft gewerkt als gevangenisbewaarder. Hij was gewoon iemand die in de gevangenis werkte en toezicht hield op gedetineerden. Dat een beetje scheef staat op zijn imago. Want hij is natuurlijk de big boss, Rick Rouse. Die hoorde bij Galaxy Radio ooit doorgebroken met Hustlin. En je hoort hem hier dus met Magnificent. Zometeen vals bezig ding. Na deze dus. Laat me zien. Amy Grace is die SB bij Galaxy Radio. We bouwen op richting de lunchpauze. En de lunchbreak mix zometeen.
1: This is Galaxy Radio.
2: That's me. Okay, it's going down.
1: We are playing your favorite joints all day.
3: Laat je wat zeggen, mijn man.

0: samen.
1: Je hoort ze overal, hè. Vals bezig hoorde je Ding bij Galaxy Radio. Het is tijd voor de Lunch Break Mix. Dat betekent dat zometeen Sidney Wekker voor je klaar zit met de Lunch Pauze Break Mix. Hoe je hem ook wilt noemen. Om jouw lunchpauze een beetje meer energie te geven. En jou door je werkdag heen te loodsen tot het tweede deel van je dag. Hoor je dus zometeen de Lunch Break Mix dus. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
2: Hey, this is
3: you,
2: Galaxy.
3: Let's go.
4: Hey, what's up? It's your girl, Bo Rilla.
5: Hey, this is Travis Scott.
6: This is Beyonce.
7: It's Future.
8: This is SZA.
9: All the biggest stars.
10: A day in the street.
11: We on fire.
12: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prosus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAK behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: Are we having fun today?
6: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on Galaxy.tv. We are Galaxy.
11: Hey, the city clocked in. Let's go.
16: Let's go.
11: DJ Sydney Gregor is serving you the biggest hip hop, Afro, and dance hall bangers.
17: DJ dropping fire.
18: The DJ dropping fire on them.
11: This is the Galaxy Lunch Break Mix.
19: Take over stars right now.
17: Right now.
11: Every weekday from 12 till 1.
20: Only here.

0: Yo, Danny hier van Flava in jouw ears.
1: Here comes the man who flavor in your ears.
0: Aanstaande zaterdag in de uitzending een interview met The One Chadio van Crew. En die ken je misschien nog van deze track. Ja, vet hè. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: We are Galaxy.
4: And this is how we put it down.
5: I made the radio rock.
3: We are Galaxy.
6: That's right.
7: Yeah, drop the music.
8: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
3: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.
0: On Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
8: Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidic Yaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yaldam Anniversary.
13: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
12: Dit wil je niet missen.
14: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
15: We are
16: hey.
15: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
15: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
16: We back.
17: Rolling 10 joints in a row.
18: Do it.
17: Back inside that hip-hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Jij gemist uit Afro Losjes On Air.
2: Ik moet je even corrigeren, het was 4 dagen niet.
3: Sorry.
4: Talk your shit.
2: Binnen 1 week 7 miljoen streams.
4: Talk your ook. Shit.
2: Mijn team, zeg maar, zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
1: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: Everybody, you ready?
6: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
7: Skillet, baby.
8: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
7: Yeah.
0: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Hey, yo. Everybody.
10: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: Turn me up.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music next.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
2: We are Galaxy Radio. We are...
10: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
13: We back. Rolling 10 joints in a row.
14: Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
9: Hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop. Dropping
8: another hour packed with music.
11: This what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: We back.
13: Rolling 10 joints in a row.
14: Do it.
13: Back inside that hip-hop and R&B.
15: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
16: Light them up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here! Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Geldam Anniversary.
13: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
12: Dit wil je niet missen.
14: We are
15: hey.
14: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
18: Ja, goedemiddag. Koptelefoon strak op de kop. Even goed in die stoel gaan zitten. Ik ben er klaar voor. Hey, zometeen Gunplay. Ik heb Mensa en Serrano met Ben met Serrano voor je klaar liggen. Maar we trappen af met Lil Baby uit de Airplay Top 20. Is dit Dead Fresh?
19: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
20: Galaxy.
19: Yo, what up, what up? It's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
20: Galaxy.

0: Gunplay en YG hier op Galaxy. Daarvoor Mensa en Serrano. Ben met Serrano en de nieuwe single van Lil Baby uit de Airplay Top 20. En die heette Dead Fresh. Het is 4 uur geweest. Buzz Beat tot de 7 uur. Ik mag je door de avondspits weer heen loodsen. Op deze donderdag. Het is bijna weekend, jongens. Nog 1 dagje werken. Dat is lekker. Ja, het is een beetje herfstig geworden in 1 keer. Ze hadden het al voorspeld, maar ik moet er toch even aan wennen. Ik had vannacht de ramen open, want ja, dat slaapt toch altijd het lekkerst. Maar moest voor het eerst moest ik namelijk onder het dekbed. Ik had gewoon koud. Lang niet gevoeld, gewoon kou. Hey, tot 7 uur ben ik bij je. Lijnen staan open op 085-029-4x2, 085-029-4x2. Wat is er vandaag gebeurd op deze 8 oktober 2026? Onze defensieminister heeft van zich laten horen. Daar gaan we straks over praten. En iets met regels. Laat hem hier.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B and Afro music.
3: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Ja, wat doe je dan als je de bottom of the bottle ziet? Dan trek je er gewoon nog één open.
1: I had to be the last one to get hurt.
0: En ja, die bottom of the bottle, die wil je niet zien als je nog auto moet rijden. Dan zou je zomaar the last one kunnen zijn. Who's gonna be hurt. Door de Currency samen met Agus Alsina en Lil Baby hier op Galaxy. Daarvoor een Galaxy throwback van Usher, You Remind Me. En Ira Star was er met Tornado. Het is 8 oktober 2026. Het is de dag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat onze defensieminister Juzilkes namelijk een belangrijke uitspraak heeft gedaan. Rusland is niet langer de agressor, maar onze vijand. Zijn we nu officieel in staat van oorlog of hoe moet ik het zien? Ik bedoel, eerder deze week kwam er ook al een oproep vanuit de overheid dat er 130.000 Nederlanders klaar zouden moeten staan om in geval van een crisis of een ramp bij te springen. Ik denk niet dat het gaat lukken, hoor, daar niet van. Maar hoe moet ik dit zien? Zijn we nu in staat van oorlog? Worden we erin gezogen? Is het zo dat de Russen straks bij de Duitse grens staan en dat we dan... Nou ja, ik heb geen idee. We kunnen het natuurlijk ook gewoon keihard negeren en ons op de muziek concentreren. Want ja, misschien is dat wel gewoon het beste. Doja Cat nu op Galaxy met Agora Hills. I think you-

0: Agora Hills. Geen idee waar ze liggen. Je hoort de Doja Cat hier op Galaxy. Blijf luisteren zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Wat hebben we vandaag nog met flessen? Hadden we eerst al de Bottom of the Bottle. En nu hebben we dus de Bottles en de Models hier op Galaxy. En dat was natuurlijk DJ Khaled. En dat deed hij samen met Lil Wayne, T.I. en Future. En daarvoor de nieuwe van Genie Aiko. Samen met Kendrick Lamar en So Good. Je luistert naar Galaxy. Nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. En waarschijnlijk als je vandaag de hele dag geluisterd hebt, dan heb je het ook in het nieuws horen zitten. Het ministerie moet namelijk 750 regels gaan schrappen. Ieder ministerie in Nederland mag maximaal 500 regels per jaar hebben. Dat vind ik persoonlijk nog best heel veel. Dat zijn allemaal die wetten en die regeltjes waar wij als burger ons aan moeten voldoen, hè? Ja, dit is wel een beetje koren op mijn molen. Want ja, ik heb ook vaak wat moeite met heel veel regelgeving. Hè? Dat beperkt je sowieso, denk ik, in je vrijheid. Dus 750 regels, die moeten geschrapt worden bij de ministeries. Natuurlijk, je voelt hem al aankomen. De vraag van vandaag. Welke regels zou jij schrappen? 085-029-4x2, spreek het in op onze answering machine. Welke regels vind je compleet onzinnig? Dan mogen ze onmiddellijk een rode streep erheen trekken. Zwaar overbodig. En ik denk, ja, met z'n allen komen we wel aan die 750 regels. Dus laat van je horen. 085-029-4x2.
1: This is Galaxy. Sun sound brand new right here. And it's the number one song on your playlist. Galaxy feature music.
0: Heb ik nieuwe muziek voor je. De nieuwe Ty Dolla Sign hier op Galaxy. Don't kill the party.
2: Don't

0: Ja, de zomer die is een soort van officieel voorbij. Toch maar even een zomerplaatje, gewoon weet je, om de zomervibe erin te houden. Je hoorde Ozuna hier op de Galaxy en Tempo. Overigens, ik slaap met de ramen open. Het was afgelopen nacht de eerste nacht dat ik het echt gewoon koud had. Dat gevoel dat heb ik lang niet gekend in de nacht. Maar ja, het vier seizoenen dekbed dat mag weer uit de kast. Broederliefde hoorde je ervoor met Waterkant. Skylar Bled met Wake Up. Jonna Fraser met I Need Your Love. En Ty Dolla $ign met Don't Kill The Party. En zeg maar eens dat wij niet veel muziek draaien in de avondspits, hè? Hey, zometeen naar vijven gaan we verder met Bangers. En die lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Op die ene vraag, welke onzinnige regels zouden in Nederland geschrapt mogen worden nu het ministeries in Den Haag maximaal 500 regels per jaar mogen hebben. Dus dan moeten we een heleboel weg. Aan jou de vraag, welke regels geschrapt moeten worden? Wat vind je compleet onzinnig? Waarvan denk jij van, nou weet je, daar wordt Nederland echt niet mee geholpen? Laat het weten via 085-029-4x2. I love Makona nu en Tuesday. En ik zie je zo meteen na vijven, dus blijf luisteren. Luisteren naar Galaxy.
1: Got the club going up.

0: check out the music.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pound bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beide zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
7: hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
9: This is where the biggest stars come to play.
10: Everybody, turn it up, turn it up.
9: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
11: Ja, goedemiddag. 5 uur geweest. Alweer een uurtje dichter bij je vrije avond. En zometeen het officiële sein dat je die computer uit mag zetten, in die auto mag stappen en op weg naar huis mag gaan. Eerst nog even muziek. Giem zometeen een distinct. The Weeknd komt eraan met The Hills. Maar eerst de nieuwe banger van Kulas samen met Anton. Die heet 100 Tranen.
12: 1-2-1-2.
13: Back up at it.
14: Okay, I think I'm ready.
9: Let's drop more hip-hop bangers.
14: Okay.
9: Here on Galaxy Radio.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op een

0: The Weeknd hier op Galaxy, The Hills, daarvoor Gims and Distinct met Spider en Kulas en Anto met de nieuwe single die heet 100 tranen. Kijk eens even naar de klok. Denk je dat het al kan? Hè? Dat ik het sein ga geven, dat je afscheid mag nemen van de baas, dat je kan uitklokken. Ja, nou weet je, ik ga het gewoon doen. Bij deze dus, het officiële begin van je vrije donderdagavond.
1: We are.
2: Everybody knows.
1: Yeah. Je home for hip-hop.
3: Galaxy Radio.
0: En de lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2. Welke onzinnige regels zouden we in Nederland moeten schrappen? Ik ben benieuwd. Hier is Shakira en Dai Dai.

0: zullen wij even schuifelen met z'n tweeën? Ja? Mag ik je de dansvloer op begeleiden? Brian McKnight hier op Galaxy met Back at One. En daarvoor zat Shakira samen met Burner Boy en Die Die. Het is 8 oktober 2026, belangrijke dag voor televisie Maak het Nederland. Want vanavond is de uitreiking van de Televisiering. Dat is een prestigieuze prijs natuurlijk, een publieksprijs voor televisieprogramma's. En de nominaties dit jaar zijn Bondgenoten, de serie Woestegrond en het consumentenprogramma Kassa. Daar kan je uit kiezen. Er is al een soort van voorronde geweest. En uit deze drie nominaties wordt dan straks de winnaar aangewezen. Uitzending begint om 9 uur op de publieke omroep. Ja, en over die publieke omroep wil ik het dan toch even hebben. Want ik snap namelijk niet dat Kassa genomineerd is. Het is een soort proteststem, omdat dat programma namelijk moet verdwijnen van de publieke omroep. Omdat de publieke omroep moet bezuinigen. Ja, we moeten allemaal bezuinigen, alles wordt duurder en zo. Dus, maar juist dat programma wordt gemaakt met publiek geld en dient een publiek doel. Waarom moet dat programma eraf? Weet je, er zijn zoveel amusementsprogramma's die geen publiek doel dienen. Schrap dan daar iets van, maar juist niet Kassa. Dus ja, als ik dan een proteststem zou mogen uitbrengen, dan gaat mijn stem daar naartoe. Of kies je meer voor laf en ongeïnteresseerd televisie kijken op SBS met Bondgenoten. Of ja, toch meer die regio's op Woestegrond, wat ook een hele goede serie is. Hè? Ik bedoel, meestal zijn het krimis, komt het uit het westen van het land. Maar dit speelt zich gewoon af op een boerderij in het oosten. Dus ja, die heeft ook wel een nominatie, denk ik, verdiend. En misschien wel de prijs, wie zal het zeggen. Uitzending vanavond om 9 uur. De uitreiking van Televisiering. 2026, belangrijke dag voor de televisiemakers in Nederland. En de lijnen staan nog steeds open, 085-029-4x2. Er moeten regels geschrapt worden in Nederland. Welke onzinnige regels mogen voor jou direct, maar dan ook echt direct worden geschrapt? Laat het weten.
1: We are Galaxy Radio. Let's get it! Hip-hop, rap, R&B, afro en dance.

0: Holiday Waste. En dan daarvoor opstaat hier op Galaxy met Ric Flair Drip. Zometeen meer bangers. Blijf luisteren naar het radioprogramma wat je iedere middag tussen 4 en 7 door de files heen loods op weg naar je vrije donderdagavond in dit geval met zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: This,
3: yo, what up?
2: Is what your favorite station sounds like.
4: What's up, it's Lil Baby.
5: Yeah, Future.
6: Hey, what it do, it's Jacquees.
7: You know who I am.
2: Galaxy Radio, back to more.
8: Hey, yo, people, come on.
2: Galaxy Radio.

hier op Galaxy. Ja, als je er maar een E achter zet, dan klinkt het Frans of niet soms. En daarvoor Russian and Roll, Alexander Rome. Pongo! Hey, de lijnen staan nog open op 085-0924-2. Er komen wat berichten binnen over welke onzinnige regels moeten we in Nederland per direct gaan schrappen. Ik ga daar een kleine keuze maken uit alle inzendingen. Wat allemaal op onze voicemailbox is ingesproken. Je kan nog even reageren 085-0924-4x2. Italy en Ronnie Flex zometeen populair. Maar eerst Lovrance, het is up.

0: Oh, hij is afgelopen. Ja, ik was nog even druk bezig. Live radio kan gebeuren. Ik was nog even bezig met al die reacties in kaart te brengen. Op de vraag welke onzinnige regels geschrapt moeten worden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, er is goed op gereageerd. Er zijn ook wat behoorlijke regels die gewoon meteen een beetje van tafel kunnen. Je hoorde Ida Lee samen met Ronnie Flex en Frenna populair. En daarvoor Lawrence met Up. Nou, zal ik even wat reacties laten horen van onzinnige regels die dus per direct geschrapt mogen worden. Want ja, de ministeries in Den Haag hebben opdracht gegeven, of gekregen eigenlijk, om regels te gaan schrappen. Er mogen maximaal 500 regels per ministerie per jaar worden uitgegeven, uitgereikt. Allemaal regeltjes waar wij ons als mensheid moeten houden. En ja, er zitten echt zulke onzinnige regels bij. Nou, goed, laat even horen wat er binnengekomen is.
1: Nou, ik zou beginnen met al die formulieren die je 3 keer moet invullen. De overheid weet al waar ik woon, wat ik verdien en hoeveel belasting ik betaal. Waarom moet ik dan bij iedere instantie weer dezelfde gegevens aanleveren? Slap die onzin gewoon. Wat mij betreft mogen ze die ingewikkelde toeslagregels schrappen. Je gaat een paar uurtjes extra werken en vervolgens mag je ineens honderden euro's terugbetalen. Dan denk ik, waarvoor ben ik eigenlijk extra gaan werken? Maak dat systeem gewoon normaal. Bro, als je een eigen bedrijfje wil beginnen, ben je meer tijd kwijt aan administratie dan aan geld verdienen. Voor alles moet je iets aanvragen of bijhouden. Laat kleine ondernemers gewoon ondernemen, man. Natuurlijk moeten er regels zijn, maar het is nu echt overdreven. Van mij mogen ze al die overdreven regels voor kleine festivals en buurtfeestjes aanpakken. Je wilt gewoon een feestje organiseren en moet meteen vergunningen, veiligheidsplannen en weet ik veel wat regelen. Straks heb je voor een barbecue met je buren nog een vergunning nodig.
0: Ja, het zou eruit zien, hè?

Sex.

Go! Ja, ben je nog niet weg van je werk, dan zou ik nu gewoon gaan. Want je vrije donderdagavond die staat te popelen om te beginnen zometeen om 6 uur. En na 6 uur natuurlijk meer bangers hier op Galaxy. Lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Tot zo! Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio. We are...
9: Hey.
0: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
13: Ja, 6 uur geweest. Het begin van je vrije donderdagavond. En even kijken of het studiopubliek net zo enthousiast daarover is als ik. Gelukkig wel. Hey, zometeen een oudje van Outkast. Je hoort The Way You Move. Gunna komt eraan met Who's Gonna Fuck The Night. Maar eerst Bruno Mars en I Just Might.
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

0: 5'9 brown eyes.
1: Nog steeds de nummer 1 in de Airplay Top 20. Daar hoor je aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4. En wil je de lijst van afgelopen week nog een keer doorlezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. galxy.radio. Door de Dave & Thames met Raindance. Daarvoor Outkast met The Way You Move. Gunna was er met Burna Boy en Who's Gonna Fuck The Night. En Bruno Mars met I Just Might. Zal ik even de avond met je doornemen? Wat er vanavond gaat gebeuren. Even je een goede reden geven om vanavond weer niet laf en ongeïnteresseerd voor de televisie te hangen. Weet je, je kan ook morgen luisteren en dan hoor je in het nieuws waarschijnlijk, of anders lees je het wel in de krant, wie de televisiering heeft gewonnen. Daarvoor hoef je die televisie niet aan te zetten. We kunnen het jezelf namelijk ook wel mailen of melden. Vanavond tussen 7 en 9 uur een nieuwe aflevering van Noes Radio met Daniel Noesbaum en met IJs natuurlijk. Vanaf 9 uur hoor je We're In Here met Showbangers, Aurea Cass en Angie Hill. En onze eigen nachtkoningin die gaat de dag afsluiten vanavond tussen 11 en 1 met Rosa's World. Dat zijn allemaal goede redenen om vanavond niet laf en ongeïnteresseerd voor de tv te gaan zitten, maar lekker naar de radio te blijven luisteren.
2: Boss B is guiding you through your daily traffic jam.
3: Weekdays from 4 till 7.
4: Back with the realest.
2: With the biggest bangers on Galaxy Radio.

0: Revelin' A, Miss You Not. Oh nee, Love You Not. Ja, als het een Love You Notje is, dan is het ook waarschijnlijk een Miss You Notje. En daarvoor Ira Starr met Gimme That en Pop Smoke was dan met The Who. Zometeen de 6 o'clock turnover. Onze eigen mini-mix om je door de files heen te loodsen. Elke dag wordt die gemaakt door Sydney Gregor. En nog veel en veel meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey,

0: Galaxy Throwback, A Tribe Called Quest, je hoorde Can I Kick It? En extra voor met een nieuwe single die heet Ring My Bell. Met daarin natuurlijk het sampletje van Anita Ward. Elke middag trek ik je door de files heen, op weg richting je vrije, in dit geval donderdagavond. En dat doen we nu vanaf deze week met de 6 o'clock turn-up. De minimix gemaakt door Sydney Gregor.
1: It's about to be a whole ass vibe.
2: You ain't heard nothing like

0: En we hopen dat de files een beetje oplossen bij deze 6 o'clock turn-up gemixt door Sydney Gregor.
1: The Galaxy 6 o'clock turn-up, mixed by Sydney Gregor.
0: En zometeen na 7 uur Daniel en IJs. Misschien even zonder Daniel, want die heeft net gezegd dat hij een beetje ziekie is. Ja, dan is er altijd IJs nog natuurlijk. Vanaf de 9 uur gewoon you in here met 4 show bangers. Aurea Cass en Angie Hill. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ik spreek je aanstaande maandag weer, hoi.
2: Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 7 uur Daniel en IJs.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
5: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam.

0: recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up, go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building.
1: Yo. Ach, moet ik met de mondmasker hier komen? Ja,
2: zoals je hoort, ik zit er niet echt lekker bij. Ik ben zo verkouden als ik weet niet wat. Ik denk dat heel Nederland trouwens...
1: Het heerst
2: en onder de wol ligt vanavond.
1: Nou, als ik volgende week verkouden word, dan weet ik bij wie ik
2: maar
1: moet
2: aankloppen. Maar het is zo heftig, want ik hoor ook gewoon helemaal niks meer.
1: Nee?
2: Nee, mijn rechteroor die zit dicht. Echt, je kan tegen mij lullen, maar het is echt helemaal van hè? Maar goed, show must go on. Ik zeg altijd van ja, weet je, als je niet zo lekker bent, moet je ook gewoon een beetje eerst naar werk proberen. En als het dan echt niet gaat, dan ga je lekker naar huis. Ja, en dat is voor ons niet anders. Wij zijn hier ook gewoon lekker aan het werk.
1: Dus, ik ben blij dat je bent gekomen, jongen.
2: Hey, ik kan jou en de luisteraar allebei niet in de steek laten.
1: Dus je hebt toch wel een hartje daar ergens.
2: Tuurlijk. Als je met wetenschap wil wensen, app dan eventjes naar 085-029-2222. Of bel even in. De lijnen staan geopend. Altijd gezellig als je eventjes, ja, toch eventjes even van jezelf laat horen naar, bij die bel. Vanavond is ook een bijzondere avond, want het is namelijk de Gouden Televisieringavond, want die wordt vanavond uitgereikt. En dat betekent dat heel bekend Nederland zich weer in een mooi pak of dure jurk hijst. Want vanaf 9 uur wordt in Carré de belangrijkste televisieprijs van Nederland uitgereikt. En dit jaar zitten er best opvallende namen tussen. Zo zijn de Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond genomineerd voor die grote prijs. En dat is best een bijzondere combinatie, want een realityprogramma, een consumentenprogramma en een dramaserie. En ook bij de andere categorieën wordt het interessant. Namelijk Bram Kikken, maar kans op prijs voor een televisietalent. Ik bedoel, die gozer is gewoon voor mij in mijn ogen een van Nederlands beste presentatoren al op dit moment.
1: Ja, op de radio toch?
2: Zowel op radio als op televisie.
1: Maar wat doet hij op televisie dan?
2: Nou ja, hij heeft verschillende series gemaakt, ook voor de NPO. Ja,
1: ik ken hem alleen, hij heeft zo'n grote snor volgens mij, toch? Of heeft hij die niet meer?
2: Grote snor, ja, grote bek. Ja. En ik ken hem eigenlijk al vanaf vroeger, want de deed hij altijd op straat, ging die openingszinnen vertellen.
1: Ah ja, ja.
2: Avondfest.
1: Beetje die cringe-achtige...
2: Ja. Dus ik ben benieuwd. We houden het nieuws natuurlijk strak in de gaten. Bij ons weet je als eerste wie of wat er heeft gewonnen.
1: Ja.
2: En je kan ook nog stemmen. Ja, maar weet je, kijk, wij zijn niet van de programma's. Dus anders, we gaan natuurlijk niet de stemmen promoten. Maar binnenkort kan je misschien op ons stemmen.
1: Ja, dat zal wel wat zijn, hè? Stem op Daniel en IJs. En dat wij hem pakken. En bro, die dag, als ik hem pak, toch, jongen? Ik weet niet wat ik ga doen, man. Ik denk dat ik helemaal...
2: Ik denk dat jij dan een extra gouden tand neemt.
1: En jij, Gil?
2: Ja, dan doe ik er eentje met je mee.
1: Ja. Maar je moet wel voorbereid op de speech, man. Want het gaat wel echt heel ghetto worden bij mij, man. Is zo naar Mootje West. Oh ja.
2: Oh, ik krijg appie zo meteen binnen van luisteraars. Eventjes erbij pakken, hoor. Ja. Dat is altijd lekker, want je kan namelijk appen naar 085-029-4x2. Eens even kijken, ik zal hem eens eventjes erbij pakken, de appbox. Altijd gezellig, die appjes.
1: Gezellig.
2: Eentje krijg ik binnen van Dario, die zegt... Daniel, wat klinkt je beroerd, maar heel veel sterkte vandaag. Ik sta ook aan je zijde, ik ben ook niet zo lekker, maar we gaan ervoor. Dario, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Thanks voor je appje. Ja, hè? Moet gewoon een beetje doorbikkelen. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij. Dit is Katnuff en Dior. Met Nooit Goed.

0: Hoor die hier bij Galaxy. Ja, er gebeurt heel veel omtrent GTA 6. Kijk, ja. De populaire game, wij zitten al te wachten. Gaat over 42 dagen is die uit.
1: Ja.
0: Super vet. En vandaag is er iets nieuws onthuld op GTA 6. Waar ik als radiomaker, maar ook als radioliefhebber natuurlijk rijkhalzen naar uit heb gekeken.
1: Ja.
0: De radiostations die je kan luisteren in de auto of op de motor.
1: Precies. En welke liedjes eruit komen natuurlijk. Hè?
0: Nou ja, bijvoorbeeld Coco Teo FM, dat is een beetje Latin muziek. Dat wordt dus gepresenteerd. Nou, dat vind ik dus heel vet door Bad Bunny.
1: Oh, hey, Bad Bunny.
0: En je hebt bijvoorbeeld ook Afro Bank. En dat wordt dus gepresenteerd door Burna Boy.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Wow, en die ga ik zo luisteren. Maar die. Heb je nog meer?
0: Ja, Dirty South Classics. Wordt gepresenteerd door Trick Daddy en Trina.
1: Oh, dat zegt me niks.
0: Dat is Southern Hip Hop.
1: Next.
0: En dan hebben we Country. Dat vind ik best ook vet. Dat wordt gepresenteerd door Lana Del Rey, Morgan Wallen en Jeremy Dufresne.
1: Ah, dus, Lana Del Rey ken ik wel.
0: Ja, die is toch best wel vet dat uiteindelijk nog best wel bekende mensen daar gewoon te horen zijn. Maar vergeet ons als Galaxy zijnde natuurlijk niet. En wij kunnen ook gewoon jouw GTA 6 radiostation worden.
1: Ja, dat is wel luisteren. Galaxy op GTA 6 gewoon.
0: Dat zou super vet zijn. Alleen, wel bijzonder nieuws, want opnieuw zijn er wel weer gelekte gameplaybeelden te zien. Want ook vanavond verscheen namelijk de vermeende 25 minuten durende gameplay lag.
1: 25 minuten?
0: Ja, en het is wel belangrijk, dat zeggen ze dus ook. Dit zijn gelekte beelden, geen officiële Rockstar presentatie. De echtheid en de context van alle gestolen details zijn daarmee niet onafhankelijk bevestigd. Dus we weten dus ook niet of het daadwerkelijk goed is wat daar te zien is.
1: Nou, weet je, we hebben nog 41 dagen.
0: 42.
1: 42. We wachten gewoon lekker af en dan zie je of het wel echt of nep is.
0: Ja.
1: Ik ga ze niet kijken. Ik ga mezelf niet meer helemaal blootstellen aan die lags. Want ik word dan helemaal gek.
0: Nee, je wil echt wachten, ja?
1: Ja, weet je, het moet gewoon een verrassing blijven. Toen ik die gameplay zag van Rockstar, die officiële video, dacht ik ook van shit, waarom heb ik gekeken? Ik heb 13 jaar gewacht en dan zie ik die... Nee, man. Ik wil gewoon... Ja, die game laden, zeg maar.
0: Ja.
1: Net als in GTA 5 toen de tijd. Dat ik dacht van, wow, dit is echt mega groot. Gewoon, dan ging ik op de snelweg rijden, rondjes. Ik dacht echt, tering, man.
0: Maar jij vertelde buiten de mic om dat er ook best wel andere motions zijn, toch? Want je kan ook andere mensen op een andere manier vermoorden dit keer.
1: Ja, hoe ga ik dat netjes formuleren?
0: Voor de draad ermee. Ja, vertel maar gewoon wat er aan de hand is.
1: Ja, je kan iemand onthoofden.
0: Nee!
1: Ja, hoe dat voor elkaar gaat, dat weet ik nog niet. Maar je kan dus blijkbaar iemand onthoofden in GTA 6. En je kan de vrouwelijke personage ook naakt zien douchen.
0: Oh,
1: in GTA 6.
0: Oh.
1: Dus voor alle...
0: Ja, ik moet je voorstellen. Ja, ik was 12 jaar en ik kocht de GTA 5. En ik ging natuurlijk direct naar de stripclub natuurlijk.
1: Oh, jouw pielenmuisje. Die werd een beetje gek.
0: Ja, weet je. Lullen is lullen. Ik vond het eigenlijk best wel vet. En eigenlijk vond ik het dus ook best wel interessant. Niet op per se dat ik er echt opgewonden of geil van werd. Maar ik vond het wel vet om te zien.
1: Ja, maar ik vind het dus wel gek eigenlijk. Want ik zie altijd op TikTok dat mensen helemaal memes maken van... We gaan als eerste naar die stripclub als we GTA 6.
0: Oh, ik meen het serieus. Als ik nadat ik GTA 6 heb gedownload en ik hoop dat ik alleen thuis ben dat mijn vriendin er niet is.
1: Dan ga jij
0: voor de rotjes. Ga ik eventjes naar dat hakje op de map. Maar goed, laat me even weten, Vida van Galaxy. Wat ga jij als eerste doen in GTA 6 als je hem hebt gedownload? Hè? Want dat duurt ook nog zoveel gigabyte. Laat me het weten, Vida van Galaxy. Dit is Mo Vee Joe met Pile.

0: jubilee.
1: Weet je, ga je anders maar even achter deze stoel zitten. Ga je maar weer schrijven.
0: Oké, sorry hoor.
1: Weet je, wie is hier de DJ vandaag?
0: Ik dacht, je bent ziek, dus ik ga je even helpen. Nee. Dat is weer niet goed. Het is ook nooit goed.
1: Tuurlijk mag je me altijd helpen. Het is altijd juist gezellig alleen maar.
0: Nou, mooi.
1: Maar op deze manier denk ik ook echt, jongen. Zelfs de muziek gaat eruit. Ja, daar zijn we weer. Oh. Ik krijg leuke appjes binnen via de app van Galaxy. Met de vraag van, joh, hey, wat ga jij als eerste doen als je GTA 6 gedownload hebt? Jessin die zegt, boys, weet je wat ik als eerste ga doen? Ik ga een auto stelen, 5 minuten netjes rijden en dan per ongeluk iemand aanrijden. Vervolgens 3 sterren politie ben ik alweer dood. Ja, zoals het hoort. Chelsea die app van, ik ga meteen naar de kapper GTA. Ik heb 6 jaar gewacht op het spel, maar mijn personage gaat echt niet met een slecht kapsel rondlopen. Vind ik ook een mooi. Merti app van, boys, ik ga kijken of ik me nog steeds aan de verkeersregels kan houden. Gewoon netjes stoppen voor rood, dat doe ik in GTA altijd.
0: Oh, zielig man.
1: Dat vind ik ook echt sneu. Ik moet je wel zeggen, de dag voordat ik mijn rijexamen moest doen, nooit. Had ik een beetje moeite met parkeren en allemaal dat soort dingen.
0: Zag ik zweren, je ging op GTA oefenen of wat?
1: Ging ik in GTA in first person, een klein beetje inparkeren en ik meen het gaf me rust, man. Het heeft me geholpen.

0: Liverpool, daarna GTA opstarten. Je vraagt wat ik als eerste doe, toch?
1: Hey, over dat gesproken trouwens. Je weet dat op die dag gewoon moeten draaien.
0: Die
1: beruchte dag van GTA 6, 19 november.
0: Ja, nou, dan kunnen we...
1: Dus wie gaat dan ziek melden? Ik of jij?
0: Dan kunnen we beter stoppen. Dan luistert toch geen hond.
1: Eigenlijk
0: ja, alleen de boys die binnen zitten. Ik bedoel, ja.
1: Oh, zielig. Jullie hebben geen kuisbroeders. Die...
0: Nee, ja.
1: Hey, maar ik heb wel een vraag voor ze.
0: Nou, vertel.
1: Ja, als jij vast zit, hoe vind je dat? Je kan geen GTA 6 spelen. Vind je dat niet fijn, zeg maar? Ja. Vind je dat niet kut?
0: De lijnen staan nu geopend. Wij weten dat jij luistert. Loop even naar die telefoon toe. We weten dat je een aantal minuten per dag hebt om te bellen. 085-029-2222. Of wordt het misschien naar binnen gesmokkeld.
1: Oh ja, dat kan ook, hè?
0: Ja. Maar heb je niet misschien nog in de chillruimte PlayStations en allemaal dat soort dingen?
1: Ja, ik weet het niet of ze dat hebben, man.
0: Ja.
1: Maar ze hebben voor mij een PlayStation 2, denk ik.
0: Ja, je kan een radio en een televisie huren. Misschien kan je ook een PlayStation huren. Ja, weet jij wel.
1: Ja.
0: Laat even weten. Dat zou er wel zijn.
1: 085-029.
0: Stel, je zou nu in de gevangenis komen. Daar staat gewoon een PlayStation 5 voor je klaar.
1: Ja, maar dan...
0: Met GTA erop.
1: Dan zit je gewoon in een hotel, bro. Dat is iedereen's droom, denk
0: ik,
1: toch?
0: Ja, denk ik ook. Oi. Ik weet wel dat ze binnenwezen zijn met een ding om porno toe te laten. Op een iPad.
1: Wat dat niet dan?
0: Nee.
1: Oh, hoe checken ze dan? Maar op een foto of zo? Of,
0: Geen idee. Geen idee. Gedachtes of...
1: Ja, maar ze hebben toch ook dat je met je vrouw een intieme ruimte mag krijgen... en dan mag je toch even een half uurtje het indoen of zo, toch?
0: Ja, hoe werkt dat? Laat het eens eventjes weten. Ik ben echt benieuwd hoe dat werkt en of je het al...

0: Baby Joe, Brian MG. Ja, Brian MG, sorry. Oké, dit is even door mijn ziekheid, hè?
1: Vergeef ik jou, bro. Deze keer laat ik je met rust.
0: Ja, dankjewel. Het is wel echt een beetje een soort...
1: Kijk, jij hebt een hart. Ik heb een hart. We hebben allebei een hart.
0: We hebben allebei een hart.
1: Ja. Die is jou iets kleiner dan die van mij, maar...
0: Ja, hoezo? Nou, vind je dat ik een klootzak ben, ja?
1: Nee, klootzak niet, maar je bent wel recht van z'n raaf soms.
0: Ja, maar dat hoort toch ook?
1: Wat we dinsdag hadden gedaan met die telefoongesprekje met Azelturk.
0: Wat is er mis met Azelturk?
1: Ja, dat vond je gewoon geen goede vibe toch en al die dingetjes.
0: Nee, maar ja. Nee, dat vond ik ook geen goede vibe. Vond jij het wel een goede vibe?
1: Nee, ik vond
0: het even voor de luisteraars wat die er niet bij waren. Wat gebeurde daar op de moment?
1: Nou ja, wij werden verhaald op het feit dat wij 2 weken geleden volgens hem iets hadden gezegd over mannen die vrouwen slaan. En hij vond dat wij gelijk hebben, dat je vrouwen niet mag aanraken. Gelukkig maar ook. Ja. Maar hij vond ook gelijk dat iedereen dat een man zeg maar een soort van stofje in zijn hoofd heeft, waardoor die automatisch vrouwen moet aanraken, zeg maar. Dat denkt hij.
0: En wat was zijn oplossing daarvoor?
1: Nou, vrouwen moeten zich gewoon bedekken, man.
0: Ja.
1: Je mag niet met een rokje op een straat lopen, je mag niet... En dat is gewoon bullshit, toch?
0: Wij zeiden uiteindelijk van, joh, hey, moet je luisteren. Ik denk dat het probleem niet zozeer bij de vrouw ligt, maar bij de man ligt. De man moet gewoon op zichzelf letten, in plaats van het minder aantrekkelijk maken om een vrouw aan te raken.
1: Ja, klopt. En je hebt gelijk, maar nu wil ik wel één ding zeggen. Vrouw me niet aan, bijt me niet.
0: Ja.
1: Ik vind wel, je kan wel bepaalde dingen wel beperken, zeg maar. Je kan beter voorkomen dan genezen. Kijk, ik als vrouw zijn, als ik een vrouw was, want dat ben ik niet. Ik zou bijvoorbeeld niet in de nacht buiten gaan lopen op straat. En natuurlijk moet het kunnen. Ik weet het. Het moet kunnen. En kijk, zie je, dan begin je alweer. Ik weet dat het hoort te kunnen als vrouw zijn. Want als man zijn hoor je een vrouw niet aantaken. Ik weet het. Maar we leven nu in een tijd, in een generatie, waar er gewoon heel veel gekke mannen zijn op straat. Snap je?
0: Nee, dat snap ik. Maar jij zegt dus, een vrouw mag niet openlijk op straat. Nee, maar ik stel jou de vraag.
1: Nee, maar je zegt, dat heb ik niet gezegd.
0: Nou ja, jij zegt, ik denk niet dat het slim is dat een vrouw op straat loopt in de nacht.
1: Ik denk niet dat het slim is. Ik heb niet gezegd dat het mag niet.
0: Oké, je denkt dat het niet slim is?
1: Nee, precies.
0: Ik denk dat het wel slim is dat een vrouw op straat mag lopen. Maar, Kijk, het is toch heel raar dat je tegen een vrouw zegt van, joh, hey, het is niet verstandig voor jou om op straat te lopen.
1: Het is raar, maar het is gewoon in deze tijd, het is gewoon helaas.
0: Dus stel, je krijgt een dochter.
1: Ja.
0: Hoe laat moet zij dan thuis wezen?
1: Nou, ze mag niet eens naar buiten.
0: Nee, grapje. Dat kan je helemaal niet maken.
1: Nee, grapje. Ze mag gewoon naar buiten natuurlijk, tuurlijk. Maar ik ga er wel gewoon zeggen, neem mijn pepperspray mee in je tas.
0: Is illegaal.
1: Ja. Een vrouw aanraken mag toch ook niet? Als man zijnde.
0: Dus jij vindt het dan wel oké dat er pepperspray gebruikt moet
1: worden? Tuurlijk, zelfverdediging.
0: Wil je mengen in dit gesprek? Lijnen staan op dit moment open. 085 029 2222. Zeg jij nog eens even rustig, Gijs?
1: 085. Mag ik een beetje galm?
0: Een beetje galm, ja.
1: 085 029 2222.
0: Beetje galm.
1: Dat is mooi, hè?
0: Ja, dan krijg je voor mij erbij. Dus oké, maar jij zegt dus eigenlijk van... Het aanraken van vrouwen is
1: iets. We worden gebeld.
0: Natuurlijk worden we gebeld. Even kijken.
1: Nou, ik word waarschijnlijk opgegeten.
0: Galaxy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Ahmed.
0: Ahmed, goedenavond. Hoe is het?
2: Goed man, goed met jullie.
0: Lekker. Hey, jij zegt van aan welke kant sta jij eigenlijk, Ahmed? Vind je dat de vrouw gewoon op samen moet kunnen lopen s'avonds? Of zeg je van nou, ik hou de vrouwen ook liever thuis s'avonds?
2: Ik vind dat het natuurlijk moet kunnen. Als een man, iedereen kan.
1: Ja, maar?
0: Maar?
2: Wat bedoel je maar? Het is gewoon niet de bedoeling dat mannen. Het mag gewoon niet.
1: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld gezegd van. Ik vind het niet verstandig als mijn vrouwtje of mijn dochter laat in de avond naar buiten gaat op straat, zeg maar. Ik wil haar liever daar niet zien, zeg maar.
2: Want nee, daar ben ik met je eens.
1: Ja, toch?
2: Als je weet, er is gevaar. Je gaat daar niet laten staan.
1: Precies, ja. Precies.
0: Ja, maar ik zeg dan eigenlijk van, joh, hey, het moet toch wel kunnen. Ik bedoel, het is een vrij lang...
1: We hebben een tweede lijn erbij.
0: Even kijken of we de tweede lijn er ook bij kunnen halen, hoor.
1: Ach, je 1 seconde. Blijf van de lijn, bro.
0: Even kijken. We hebben hier tweede lijn. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
3: Hallo, Eva.
0: Ja, yes. Zeker.
1: Zou je even de speaker af kunnen zetten?
3: Kijk, ik hoorde mij. Oké, jullie
0: hoorden
3: mij
0: goed. Ja, helemaal luid en duidelijk.
3: Oké. Nee, ja, goed, het is onderwerp, hè, dus of je inderdaad je vrouw zo op straat zou sturen, of toch als het dichtbij ligt, dan wil je dat beschermen en dan kun je dat niet goed.
0: Ja.
3: En over dat andere onderwerp met schaars geklede vrouwen. Ja, ik als man zijn is het natuurlijk hartstikke leuk om naar te kijken. Maar als man heb je ook de taak, vind ik. En dat heb ik ook moeten leren hoor, mensen. dat je de lusten kan temmen, toch?
1: In bedwang houden.
0: Ja, maar dan even eerst even dan een vraag aan jou, Ahmed. Vind je niet dat mannen zichzelf gewoon in bedwang moeten houden?
2: Tuurlijk.
0: Ja, toch?
2: Dat is sowieso. Dat is gewoon de vrouw. Tuurlijk.
3: Maar inderdaad, als je het hebt over je dochter.
2: Ik denk niet dat het de fout van een vrouw is, hè?
0: Hoe bedoel je dat?
2: De mannen moeten zich gewoon gedragen, maar je weet, niet elke man kan zich gedragen.
1: Precies, en daarom wil ik mijn vrouwtje behoeden om niet op straat te gaan, toch? In de avond om 1 uur in de nacht of zo, in een eentje.
2: Maar weet deze plek is gevaarlijk als je langsloopt. Je kan beter niet langslopen.
0: Top! Hey Ahmed, thanks voor het bellen. We gaan naar lijn 1 even weer openhouden, want we gaan eventjes door met lijn 2, dankjewel.
2: Yes.
0: Lijn 2, goedenavond.
4: Hey, hier spreekt
0: me
4: Nick, hallo.
0: Hey Nick, hoi, hi. Hey, jij vindt dus ook dat het eigenlijk het probleem met de man ligt? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Problemen vind ik wel heel zwaar. Maar kijk, een vrouw moet zich kunnen kleden zoals ze wil, hè? Waar ze zich prettig bij voelt. Kijk, een vrouw kan het ook doen om aandacht te krijgen, hè? Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
3: En als man zijn, vraag naar, hè? En we weten hoe mannen in elkaar zitten. En dat weten vrouwen ook. We zijn geen achterlijke. Maar ik vind, en dat heb ik nogmaals, ik heb dat moeten leren natuurlijk. Als man moet je je lusten kunnen temmen. Snap je? En ja. Dus je kan, naar een mooie auto kijken.
0: Zo, sorry hoor.
3: Maar
0: zo,
3: dat je gaat kopen, toch?
1: Ja.
3: Dat is wat ik bedoel.
0: Ja,
3: dus, ik vind dat de man zich moet kunnen beheersen. En als je dat niet kan, dan moet je dat gaan leren, vind ik.
0: En wat, Nick, heb jij zelf kinderen?
3: Kijk, ik heb een dochter en daarom ga ik er ook op aan. Kijk, ik zou inderdaad om het te beperken, want ik weet dat er mannen zijn die zich niet kunnen beheersen.
1: Ja.
3: Dat ik inderdaad niet akkoord zou vinden om mijn dochter schaars gekleed op straat te sturen.
0: Nee, oké. Okay. Want hoe oud is je dochter?
3: 13.
0: 13, ja. Want die gaat dan nu eigenlijk een beetje naar frisfeesten en allemaal dat soort dingen.
3: Ja, ik heb toevallig gisteren een post op TikTok gezet. Ik zeg aan alle boys die een move willen gaan doen, als je de hart breekt, dan breek ik je benen. Weet je? Nee, zo sta ik erin, snap je? Je moet ook je dierbaren beschermen.
0: Maar wacht even, want ik hoor je dus net zeggen, ik heb een post zelf op TikTok gedaan, of heb je het op haar TikTok gedaan?
3: Nee, ze had een foto met een jongen gepost. Ja, als vader zijn je dan... Ik ben een man, dus ik weet hoe dat brein kan werken. En ook hoe zwak we kunnen zijn als man zijnde. Daarom vind ik dat je het moet leren. Maar ik weet ook dat er mannen zijn die wel die zwakte hebben. En daarom zeg ik inderdaad, hè.
1: Ja.
3: Kijk uit naar mijn dochter, weet je.
1: Hey, maar Daniel zei net tegen mij van IJs. Pepperspray? Je gaat toch geen pepper? Dat is illegaal en zo. Maar hoe kijk jij daar nou op, zeg maar? Dat ik mijn dochter een pepperspray zou geven van, joh, dit is voor zelfverdediging.
3: Ja, goed idee, zeker.
1: Toch?
3: Zeker. Absoluut.
0: Ja, maar met de kans dat als zij wordt opgepakt, dat zij zelf de cel in moet, omdat ze erbij moest hebben van papa.
3: Nee, maar volgens mij is het niet strafbaar, toch, pepperspray, of?
0: Pepperspray, boksbeugels, vlindermessen, noem het maar op, dat is allemaal natuurlijk voor het tegen de wet.
3: Oh, ik dacht dat pepperspray mocht, maar oké.
0: Okay.
3: Ik neem niet verantwoordelijkheid op, jou hoor.
0: Ja hoor, oké. Okay. Nick, ja, maar wat ze ging, is naar dat feest gaan of gaat ze nog naar dat feest?
3: Dat zei je nog één keer, sorry.
0: Is ze naar dat feest gaan of gaat ze nog naar dat feest?
3: Nee. Ze is nog niet, dat mag ook voor mij nog niet naar feest.
0: Nee, en stel je voor, hè, je dochter komt thuis met, kijk, ze is 13, ze komt met een jongen thuis van 14,5.
3: Ja.
0: En wat is voor jou dan ook echt een no-go als vader zijnde? Weet je wel?
1: Waar kijk je bij aan?
0: Nee, kijk je ook niet aan. Ik zit gewoon te kijken. Ja, ik zal IJsje niet bij. Nou, goed, dan is hij ook 25. Dat is ook echt niet de bedoeling. Maar wat is voor jou, bij jou als vader zijnde echt een no-go dat je denkt, nou, als hij daarmee thuis komt, dat hoef ik echt niet?
3: Ik heb respect voor iedereen.
0: Ja.
3: Ik heb respect voor de mensheid. Kleur, grootte, intelligentie, afkomst, maakt me allemaal geen ene rol uit. als hij maar een goed hart heeft. En inderdaad respectvol is en haar goed behandelt.
1: Mooi.
0: Wauw.
1: Topvader.
0: Nick, vind het vet hoe je jezelf ook zo verwoordt, man.
3: Ik zal je even vertellen, ik kom vanmiddag uit de rechtbank.
0: Oeh.
3: Waarin dus bij de moeder van mijn ex me uit de ouderlijke macht wil hebben.
0: Oh.
3: Dat er heel veel gebeurd is na een scheiding.
0: Ja.
3: En uiteindelijk ben ik met vier parket politieagenten in schermutseling geraakt.
0: Ach jongen, maar is dat allemaal vandaag gebeurd?
3: Ja, vandaag man. Ja.
1: Shit man, en hoe gaat het nu met je als ik vragen mag?
3: Ik moet netjes houden op de radio, maar ik ben tantoe boos.
1: Snap ik.
0: Ja, maar je bent dus met die vier agenten vandaag op de vuist gegaan?
3: Nou, kijk, weet je, het is een lang verhaal, maar het is echt heel gezond allemaal geweest.
0: Ja.
3: Goed gescheiden, oké, dat kan. Maar je hebt twee kinderen, dus ik heb zelf niet zo'n hele beste jeugd. Dus je wil je kinderen behoeden voor dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
3: Nou, de andere partij vindt dat niet en dan raak je daarover in discussie. Dus de partij is inderdaad onder toezicht gesteld. Ja, ik ben al 7 keer in de rechtbank geweest in 2 jaar. En dit keer, vandaag wilden ze me dus uit de aanbidden.
0: Oké.
3: Okay.
0: Ja, ik wil je alleen, kijk, want ik wil je 1 ding meegeven, Nick. Want ik ben zelf een kind uit gescheiden ouders, van gescheiden ouders.
1: Ik ook.
3: Ik ook, man.
0: Weet je, laten we gewoon zorgen dat het kind niet de dupe hiervan koort. Dus zorg echt goed voor je dochter. Wees ervoor dan.
1: En mooi dat je het vandaag deelt, man. En we hopen dat we je een beetje afleiding kunnen bieden.
3: Eens, en dat was ook mijn strijdvaardigheid. Ja, en dat is heel emotioneel en daarom heb ik ook fouten gemaakt, snap je?
0: Ja. Ja, ik hoor.
3: Dat doe je met een goede intentie en dat pakt dan verkeerd uit. Maar goed, ja, weet je, dus ja.
1: En van fouten leer je, man. Ja.
0: Ja.
3: Absoluut. Maar inderdaad, ik weet je, als iemand mijn dochter pijn doet of onjuist behandelt,
0: ja,
3: dan zeg ik gewoon hard op de radio, dat breekt fucking
1: heen. Je hebt helemaal gelijk.
0: Ik hoor je, man. Helemaal. En daarvoor wil ik toch deze platen zetten. Ik zette hem net ook al aan als een echte DJ. Deed ik hem alvast aanzetten. Maar goed, ja, weet je, ik vind je verhaal heel belangrijk. Dus weet je, Nick, ik wens je wel heel veel sterkte vandaag. En blijf vooral lekker bij ons. Wij verzorgen tot 9 uur vanavond een beetje positiviteit bij.
1: You got this, Nick. You got this.
3: Maar net bijna op de...
0: Lekker. Jordi Nu, Tupac, Changes. Hier, op Galaxy.

0: TFD met Man I Need hier op Galaxy.
1: Heerlijk.
0: Ja, hè? Mm-hmm. Nou, onze gast die is al wel binnengedruppeld. Supervet. Ja. Die zei van, ja, draai je dat hier op Galaxy? Natuurlijk draaien we dat hier op Galaxy. Ja, het is gewoon wel een vette tune. Ik bedoel, deze tune heeft wel echt mijn zomer gemaakt, afgelopen zomer.
1: Ja, nu onze nazomer met deze schipperige kut weer buiten.
0: Nou ja, het is klaar. Ik heb trouwens goed nieuws, want ik ben druk bezig met... Halloween komt eraan. We zijn druk bezig met de productie voor... Ja, je weet het eigenlijk nog helemaal niet.
1: Oehoe.
0: Maar ik wil je eigenlijk live radio laten maken vanuit de heftigste haunted house van Nederland.
1: Wacht, wie? Jij.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Bro.
0: Ik weet niet of je er mee eens bent, maar je hebt nu eigenlijk niet echt meer wat te zeggen. Ik weet niet of je een beetje tegen Halloween kan.
1: Nou, ik zeg je eerlijk, bro, je gaat me echt sturen naar haunted house gewoon.
0: Haunted house.
1: Dat is wel laaf, man. Ik weet niet of ik dat aan kan, man.
0: Ja, je moet daar een uur overleven.
1: Een uur?
0: Ja, het is helemaal een experience waarbij je een uur door dat huis heen wordt gesleurd. Het is echt een private ding.
1: Oh.
0: En je mag eigenlijk niks. Je kan eigenlijk niet. Je zit vast op een bed.
1: Nooit.
0: Ja. Ja. Dus ik weet niet hoe jij een beetje, of je een beetje stalen ballen hebt, maar anders is het echt een beetje
1: nou,
0: klaar.
1: Nou, kijk, ik ben wel daar om het te doen, maar of ik het overleef, dat zien we dan wel.
0: Dat kan je ook zo meteen ook live vinden bij ons op de socials, Daniel Nice op TikTok. Volgende uur, bijzondere artiest bij ons live in de studio. Kotte Katwijk maakt zijn eigen muziek en ook dit jaar is hij te zien en te horen tijdens de popronde. En wie dat is, dat hoor je zo meteen na de headlines.

0: I don't even cookie so good, let me throw up a set.
1: Throw it up.
2: Who's getting all of my residual?
3: We are Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
4: Check out the
5: music.
6: Next.
7: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
8: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
8: Follow us on Instagram.
7: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
9: This is Galaxy. It's 8 p.m.
10: Dit is het Galaxy News. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Jabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
9: Tot zover de Galaxy News Update.
11: Let's go!
12: Another hour of hip-hop.
13: Stay tapped in.
14: Right here. 'Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio. We are
15: hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
17: This what we sound like, baby.
7: Let's go. And now we interrupt the normal programming for a special announcement. Better call it a disclaimer. The next 120 minutes are a result of putting two no-functional brains in one studio environment. Management of the radio station can't be accountable for any strange and out-of-the-ordinary things that may happen. You have been warned. Daniel and Ice will start in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. All up to you guys. And now... Chaos to the max.
18: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
7: Noose Bomb and Ice. Here on Galaxy.
19: We got you. You.
7: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Noose Bomb.
20: Galaxy, een hele goede avond. Jouw er 2 uur is begonnen. Yes. Tot en met 9 uur vanavond zijn we bij, namelijk Daniel Nice.
21: Woe.
20: Met zometeen 2 live artiesten te gast. En de eerste live artiest is al bij ons in de studio. Ja hoor, maak je klaar voor de enige echte. Mil, mix back.
21: Ja!
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: De magische klanken. Gene, Kendrick Lamar, So Good, hoorde hier bij News Radio Galaxy. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is News Radio. Turn it up, go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. En Ice. Ja, we plakken hem er zelf maar achteraan,
1: Ice. Goed dat je het zelf zegt. Ja.
0: Tot om 9 uur vanavond zijn we bij. We krijgen een leuk appjes binnen van Galaxy. Die zegt, Daniel, ik vind het eerste uur best wel lekker gaan met je stem. Ondanks dat je zo ziek als een hond bent. Ja, hey, thanks Michael. Ik vind het fijn dat je erbij bent. En ja, niet dat alleen Michael erbij is. Want we hebben namelijk een gast bij ons in de studio.
1: Ja.
0: Mick's back!
1: Yes.
0: Mick, ik vind het zo vet dat je erbij bent. Ik bedoel, ik ken je eigenlijk al vanaf jongs af aan. Ik kijk heel veel YouTubers, Instagrammers, TikTokkers. Ja, en daar heb je toch wel mee samengewerkt.
2: Ja, dan ken je mij wel.
0: Ja, ja en uiteindelijk... En je doet ook dingen met King Faisal.
2: Oh, ja, zeker. Jouw ex-collega bij...
0: Bij het andere radiostation wat hier niet mag
2: noemen. Oh, dat mogen we niet noemen. Oh,
0: nee,
2: want ik kwam ook even niet op de naam.
0: Nee, dat is fijn. Dat is fijn.
2: Wat erg.
0: Ja, wat je produceert. Je maakt, muziek voor mensen. Maar je doet het zelf net zo goed eigenlijk.
2: Nou,
0: of eigenlijk, misschien vind ik het zelfs wel eens beter soms.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Ik maak zelf precies wat ik wil horen.
0: Ja. Want is dat dan moeilijk ook om die keuze te maken van... hé, ik wil deze plaat voor mezelf bewaren eigenlijk? Of want ik zag je vandaag ook weer met Young Dylan in de studio.
2: Ja, heel leuk geworden ook.
0: Is het leuk geworden?
2: Ja, zeker.
0: Vertel eens, wat ga je ervoor maken?
2: Nee, het is al af. We hebben gewoon tune gemaakt.
0: Oh, het is al klaar, joh.
2: Ja, nee, dat is het ding van... ik hoef nooit echt te kiezen of ik iets hou of weggeef. Want ik maak eigenlijk... als ik in mijn eentje zit, tracks voor mij alleen.
0: Ja.
2: En dat is vaak niet commercieel genoeg voor iemand anders... en ik doe eigenlijk alleen maar sessies met de artiest in de ruimte. Dus dan is het voor die artiest. En als die artiest hem niet pakt, dan kan ik nog een keer pitchen in mijn netwerk van joh, we hebben dit.
0: Maar het is vaak wel andere muziek dan dat jij maakt.
2: Want zeker, maar ja, klopt.
0: Want hoe doe je dat dan? En je switcht heel erg. Want eigenlijk wat je voor King Faisal maakt is totaal niet iets wat je zelf zou maken.
2: Nee, klopt. Nee, ja, wat het ding is, ik maakte heel lang ook wel een beetje pop. En mijn broertje is gitarist, zaten we zelfs een beetje tegen die pop-punk rand aan. Wel met autotune dingen. En op een gegeven moment was ik veel refreins aan het schrijven. En kreeg ik veel sessies voor andere artiesten. Heel veel pop aan het maken. En alles kloppend. En een refreintje rond en alles. En toen miste ik die rauwe sound. Toen dacht ik, ik ga helemaal terug naar de basis. Ik ga lekker rappen. En de thema's maken niet uit. En de beats moeten lomp.
1: Dude.
2: Ja, en dat is eigenlijk nu sinds dat album weer... ja, ik ben helemaal opnieuw verliefd geworden op het genre. En dat ben ik nu gewoon alleen maar aan het doen, man.
0: Ja, want je komt uit Katwijk. Je producer tag is best wel bijzonder.
2: Ja, dat is wel een mail. Ja. Ja,
1: hoe kom je daar eigenlijk op?
2: Ja, ik zat heel lang geleden in de studio met Joost Klein. Die zei, jij moet een beat tag.
1: Ja.
2: En toen zijn we een beetje gaan sparren. En toen kwamen we op die mail uit. Die heb ik toen uit een YouTube filmpje gerukt. Toen liet ik dat aan hem horen, is vet. En toen zei hij, kom, we gaan een track maken over een meeuw. En dat is de track geworden, genaamd Meeuw.
1: Ja,
2: en,
1: dat makkelijk.
2: Ja, dus dat was een beetje de vuurdoop van mijn B-tag. Van, we zaten een beetje te sparen. Dacht ik, nou, ik ga het toch eens zoeken. Had ik hem gevonden, liet ik hem horen. Nummertje gemaakt. Hartstikke leuk.
0: En ja, want je bedoelt ook op dit moment mee aan de popronde.
2: Ja.
0: Kan je voor hem luisteren? Want kijk, Ice die wist bijvoorbeeld niet wat de popronde
1: sinds vandaag,
0: is.
1: Sinds vandaag.
0: En die weet voor het eerst sinds vandaag wat de popronde is.
1: Ja, ik luister geen pop.
0: Wat is het? Wat, weet je, voor de mensen die dat niet weten.
2: Ja, dus het is niet alleen pop. Daar ga ik je alvast geruststellen.
1: Oké.
2: Ik heb die vraag ook vaak gehad. En wat kan je daar dan mee winnen? Ik zei, dit is niet de popprijs. Dat is echt wel anders. Popronde is eigenlijk een soort rondtrekkend festival door heel Nederland. En dan per stad doen er 30, 40 cafés mee. Zalen, soms winkels ook. En daar staan gewoon allemaal opkomende artiesten. Maar van hiphop tot singer-songwriter. En alles daartussenin met bands en elektronische acts. Van alles wat.
0: Weet je wat we gewoon gaan doen? Kijk, ik wil eerst eventjes aan het publiek, aan jou die luistert, wil ik eventjes Mixpack laten horen. Je gaat hem hier live doen.
2: Ja.
0: En daarna gaan we even verder lullen, want ik wil echt dat iedereen in de auto of thuis, of ook al zit je binnen trouwens, ja, ook op een andere manier zit je binnen, wil ik wel dat je eventjes goed weet wat we hier in huis hebben. Dus ben je er klaar voor?
2: Ik ben er altijd
0: want
2: klaar voor.
0: Want de plaat die je gaat doen, ja, ik vind hem ontzettend vet. Ik zag hem voorbij komen op Instagram. Maar kan je me nog even een klein stukje meer duidelijkheid geven over Trots, deze plaat die je nu live gaat doen?
2: Ja, er is niet zo heel veel duidelijkheid over te geven. Het was gewoon, ik heb gewoon een album gemaakt over mijn leven in Katwijk. Dat heet Jongens van het Dorp, zou ik zeker checken. Ja, gewoon hard. Maar Ja, en daar is toen lokaal best wel veel om te doen geweest met gelul over die foto dat ik voor een kerk stond. Dat mensen daar dingen opplakten die ik er niet mee bedoelde. Kan je het een beetje zelf invullen.
0: Ja.
2: Gewoon gedoe, maar ook wel een beetje lokaal viral en zo. En dit is eigenlijk een soort van alle flarden van gedachten die ik daarna had. Van, het is eigenlijk best wel een korte tijd een beetje een wervelstorm geweest. Hyperlokaal.
0: Ja, ik vind dat dus ook wel weer even bij je passen eigenlijk, moet ik zeggen.
2: Ik ook.
0: Goed. Ben je er klaar voor?
2: Ja, let's go, man.
0: Oké, let's go. Dit is Mixed Pack. Trots, hier op Galaxy.
2: Jullie praten normaal natuurlijk over intro's.
0: Jij mag even kletsen, hoor.
2: Ja. Yeah. Druk op mijn chest, naam van het dorp is geteld op mijn pants. Je ziet wie er achter me staan, want ik zet hem een fan voor de kerk. En door die foto raakte ik een kop kwijt, maar wat is tegenwoordig een douche? En ik val het niet persoonlijk op, maar hoe kun je niet trots zijn op wat ik doe? Zit de kids goed, mezelf safe, geen ego sinds ik meer les geef. De

0: mij.
1: Even horen voor Mixpack!
0: Yes.
1: Yo, wat een plaat zeg, Mick. Ongekend zeg.
2: Dankjewel, man.
0: En ja. Gewoon op de instrumental.
2: Ja, tuurlijk, gewoon live rappen, man. Ja,
1: dik, laat me even weten, je kan ook even inbellen. Lijnen staan geopend, 085-029-4x2, wat je ervan vindt. Ik vind het wel tof. Ik krijg wel een appje binnen via van Galaxy van Younes. Die zegt, wacht even boys, ik ken de Mixpack dus helemaal niet. Maar dit klinkt best wel lekker live.
2: Best wel
1: meteen
2: lekker.
1: Even opgezocht op Spotify. Dat is lekker. En Jaden, die app van bro, ik dacht eerst dat jullie gewoon een plaat draaiden. Toen besefte ik dat hij dit live aan het doen was. Netjes hoor.
0: Dat is een compliment. Dat is een grote compliment.
1: En Celine die zegt van, ik zit in de auto met mijn moeder. En die zei net van, wie is deze jongen? Die kassier?
2: Ja, dus en Mick, hij ziet er goed uit ook. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik was zenuwachtig voor de reacties dan voor het live doen, man.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, tuurlijk. Ja, dit is bloot, hè, dit.
1: Nou, dat snap ik.
2: Je krijgt ineens een feedback.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar even serieus. Waarom moet je nog... Je hebt al zo'n groot podium. Zelfs hier vind ik al best wel dat je het... Weet je, waarom naar 101?
2: Zo, ja, maar dat is een jongensdroom, man. Dat is echt, ik ben opgegroeid met 101 bars. Ik heb sinds mijn 12e, 13e altijd gerapt. En ik ben er nooit geweest.
1: Nee.
2: En dat moet gewoon een keer gebeuren. Er staat een sessie klaar. 9 minuten schoon aan de haak. Alleen maar vuur. Allemaal eigen beats, overgangen, dingen. Het is gekkenhuis. Ik wil het gewoon laten horen, man.
0: Fuck, heb je rondje nog niet
2: lastig gevonden? JSR is een goede vriend, collega, kennis van mij. Die heeft het al een paar keer gepitcht. En er lopen overal lijntjes, maar er is nog niet de definitieve uitnodiging. Dus ik schreeuw het hier de eter in.
1: Luister, als jij voor december niet bent gegaan, dan kom je die sessie bij ons live doen. Zorgen wij voor alle mooie angles, alle mooie foto's, goede soundprocessing. En dan willen wij hem horen.
0: En wie weet brengt hem dit...
1: Kom aan, man, want je verdient ook het podium.
2: Ik vind een spannende belofte, hoor.
1: Ja, maar je doet het.
2: Ik ben echt gehecht aan die sessie. Ja, dat is heel lief, man. Maar laten we het zo doen. Ik kom sowieso een sessie bij jullie doen.
1: Ja.
0: Die staat vast, die staat vast.
2: Zeker. Okay. Check me in december. Ah, ja. Ook als ik wel naar 101 ga, maak ik iets exclusief voor Galaxy.
1: Oké, dat vind ik vet.
0: Die live gezegd, hè?
1: Ja, nee, dat is top. Ja, maar ik bedoel meer van 101 is van de publieke omroep. Wij zijn gewoon niet van de publieke omroep. Dus daar zeg ik wel veel, weet je.
2: Ja, maar dan splitsen we het ook. Dan schrijf ik voor jullie iets exclusiefs. Maar die 101 bar is gewoon een jongensdroom, man.
1: Jij moet het gewoon afronden.
2: Kind in mij moet dat gedaan hebben, ja, echt.
1: Snap ik, man. Hé, maar je vertelt ook... Ja, je vertelt eigenlijk best wel rake dingen ook in die plaat. Waarbij ik eigenlijk denk van, joh... Maar hoe neem eens mee in het proces met schrijven. Waar zit je en zo?
2: Oh, ik zit dus net... Dit is juist mijn soort van dagboek van alle losse gedachten die ik heb... gaan gewoon rijmend op die beat, man.
1: Ja.
2: Dus dat was het eigenlijk.
0: Zo'n therapie dope. Voor je, zeg
1: fucking
0: maar.
1: Fucking dope. Hey, je hebt mij wel toevallig nog een extra Dropbox-linkje gestuurd. Ja. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. Maar ik zag hem dus niet bij jou op jouw Spotify vandaan komen. Klopt, kan dat
2: kloppen? Nee. Nou ja, wij waren aan het kletsen en ik in mijn enthousiasme zeg... Ja, ik heb ook mijn nieuwe single die over 2 weken uitkomt. Die is net klaar en gemasterd. Zeg, ik ben wel benieuwd. Nou ja, we kunnen hem gewoon draaien.
1: Ja, vind je dat niet erg?
2: Nee, ik vind dat juist leuk, man. Gewoon lekker die handel.
1: Oké, nou dan gaan we hem gewoon nu lekker.
0: En niemand heeft hem gehoord? Nergens van
2: Nee, ik heb 1 TikTok-snippet geplaatst en die heeft denk ik 200 views. Dus niemand heeft het gehoord.
1: Oh, nou dan hebben wij gewoon wel een primeurtje.

0: Mij niet bellen hoorde hier bij News Radio. Ja, Mick, even een applaus, joh. Ja, echt, wat een plaats.
1: Ik denk, we mogen hem niet bellen, denk ik.
2: Dat is wel leuk, toch?
0: Nou, ik zou volgende keer inderdaad niet bellen als hij uitkomt.
2: Nee, ik ben zo blij dat je geappt hebt.
0: Anders was ik hier echt niet. Hé, hey, wanneer komt deze uit?
2: Over 2 weken.
0: Je weet het nog niet. Ja, dat is een beetje slap aan plannen.
2: Nee, hij staat op vrijdag over 2 weken.
1: Nice.
2: 23 oktober, dames en heren.
0: Nou, 23 oktober.
1: Zet het in je agenda.
0: Weet je, maar ben je ook iemand die dan een beetje meedoet aan de seasons en zo? Weet je, zo komt de kerst eraan. Even een soort van kerstplaatje of...
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
2: Nee, ja, ik heb nu een soort van in die lijn heb ik deze nu gemaakt. Omdat we midden in die popronde zitten. Dat ik dacht, oh, ik wil wel echt nog iets energieks tegen het einde van mijn set.
0: Ja.
2: En dan ga je dus vanuit een energiewens een track maken. In plaats van, meestal komt het van binnenuit. Ik wil iets vertellen of er moet iets van mijn hart.
0: Ja.
2: En dan maak ik daar een track omheen. Nu dacht ik, oh... Ik wil die energie en dan bedenk daar een track bij. Dat is voor mij als artiest nieuw.
0: Ja.
2: Maar ik kende dat wel van voor andere mensen schrijven. Die dan zeiden, oh, ik wil zo'n soort track. En dan kan je dat... Dus ik werkte ineens andersom voor mijn eigen gevoel. Maar dat is wel gelukt.
0: Ik vind hem fucking vet. Mix track, dames en heren. Check hem ook zeker daar op de socials. Instagram, TikTok. Hè, is ook belangrijk.
2: Zeker.
0: Is nog Snapchat?
2: Nee, heb ik niet.
0: Geen Snapchat?
2: Nee, dat snappen? Is volgens mij voor dealers en vreemdgaan. En dan ben ik
1: verder wat mijn Snapchat.
2: Met alles gek.
0: Gaan we checken. Mixback vond het zo vet dat je hier was.
2: Ja.
0: Ja, weet je, je mag natuurlijk altijd gewoon even lekker hier chillen in de kroeg.
2: Ja, ga ik doen.
0: Maar zometeen onze volgende live gast is ook al aangedrubbeld. Ja, ook gezellig.
1: Doorgaan.
0: Ja, gast erop. En Mixback, onwijs bedankt. Thanks voor je tijd.
1: Yes.
0: Jordi.

0: laat hoorde hier bij Galaxy. Hey, het mooie ook is dat onze artiesten helemaal niet laat zijn dit keer.
1: Nee, dat is een ruim.
0: Goh, ik weet nog wel dat we op Lavinio echt, nou ja, Lavinio van Axel de Beat Show even langskomen. En ik had met hem om 8 uur afgesproken. Nou, om 8:55 kwam hij binnendruppelen en het programma is tot 9.
1: Nou, ze kunnen er toch van leren, man.
0: Het is toch ongelooflijk. Zometeen, na... Ja, de reclame, het is natuurlijk commercieel. We zijn natuurlijk een hartstikke goed lopend programma. Dus bij ons worden veel reclamezendheid verkocht. Dus zo meteen na de reclame gaan we verder. Want we hebben namelijk een TikTok-fenomeen hier live in de uitzending. En hij is mij doorgestuurd. Ik dacht, ja, die guy die moet echt even de kans krijgen. Ja. En weet je wat het mooie was? Ja, ik ga... Nou, misschien moet hij dat zelf zo zeggen. Wie dat is?

0: Sega Star Tornado hier bij Galaxy. Ja, bijzonder moment. Want namelijk mijn For You page is binnengewandeld. Ja. Ik vind het wel kippenvel. Laat je over Zico.
1: Thank you for having me.
0: Zico, wat fijn dat je er bent, jongen.
1: Thanks, man.
0: Ik moet zeggen, shout-out naar Dennis Vreken. Dennis, ik weet dat je luistert.
1: Shout-out Dennis, no cap. Shout-out Dennis,
0: want Dennis,
1: man,
0: heeft jou doorgestuurd. Die zegt van, yes, yo, Daan, ik zag het op mijn For You page binnenkomen. Ja, dit is echt wel wat voor jouw show eigenlijk.
1: Zo.
0: Voor de mensen die deze TikTok niet hebben gecheckt. Vertel eens, wat heb je gedaan? Wat doe jij op TikTok en wat is er gebeurd?
1: Ja, man, ik zeg je eerlijk, ik begon eerst met popmuziek te maken. Een hele lange tijd geleden. En daarvoor rapte ik al. Maar toen ik die popmuziek maakte, ik zeg je eerlijk, het flopte zo hard. En ik was een tijdje gedemotiveerd om muziek te maken. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik ga iets verzinnen waardoor ik gewoon mezelf dwing elke dag muziek te maken. Elke dag mezelf te laten zien aan mensen. Zodat ik mijn eigen sound beter kan vinden. En uiteindelijk, ik heb gewoon gezegd, ik pakte één video en ik zei, luister, vanaf vandaag doe ik elke dag een nieuw nummer maken tot ik 1 miljoen streams heb. Ik zei zelfs in die video, al duurt het me 10 jaar, ik doe het toch, man. En
0: ja,
1: ja, man, op een gegeven moment, het is, bro, ik ben 2 keer op vakantie geweest tijdens deze hele challenge.
0: Oh,
1: en
0: ik denk, je bent 2 keer op vakantie geweest door deze challenge.
1: Nee, man, hopelijk op een dag, hopelijk toch. Nee, man, maar 2 keer op vakantie tijdens de challenge. Tijdens de vakantie, de challenge doen, je weet toch. Iedereen is op het strand aan het dansen, drinken,
0: alles. Want je haakt eigenlijk best wel bekende onderwerpen aan.
1: Ja, man.
0: Vertel eens, want de TikTok die ik jou, waar ik jou heb gezien, waar ging dat over? Welk onderwerp heb je daar aangekomen?
1: Ja, man, ik was aan het rappen over complottheorieën, man. 9/11.
0: Nee, die niet. Oh. Wel, die laatste, die fout.
1: Oh. My bad. Sorry, man. Nee, ik was aan het... vrouwongelijkheid, man. En vrouwonveiligheid, man.
0: Ja.
1: Ja, man. Daar ging het vooral over. Ik vond het een heel... Ik was een jaar geleden naar Japan gegaan met een homie van mij. En ik merkte dat dames gewoon om 3 uur in de nacht in hun eentje over straat liepen. En het viel me gewoon op toen ik aan... Het waren er zoveel. En toen ik terugkwam naar NL dacht ik... Wow, dat is eigenlijk best wel vreemd hier. Om gewoon voor zoveel dames op straat te zien in hun eentje. Toch niemand bij hun. Dus ik dacht van wow. Toen begon ik iets meer research erover te doen. En uiteindelijk dacht ik, weet je wat. Ik wilde er een tune over maken. Maar ik had nog niet echt inspiratie. Of ik werd nog niet die kant op gestuurd. En dit is wat minder nieuws. Ik wil de vibe niet killen of zo.
0: Maar
1: een paar maanden terug. Ik weet niet of je de video hebt gezien. Maar in de video zet ik ook van die nieuwsberichten.
0: Ja.
1: Een van die berichten is ook, mijn nichtje was slachtoffer daarin.
0: Oeh.
1: Dus hoe heet het? Het heette Close to Home. En ik dacht van, ik kan die guy niet vinden. Als jullie hem kunnen vinden,
0: wat is er
1: weten
0: precies gebeurd bij je nichtje? Als mensen dat niet hebben gecheckt?
1: Nou ja, het was op opsporingsverzocht. Maar zij was... het is een best lang verhaal, maar het kwam er eigenlijk op neer. Ze was gewoon op straat aan het lopen in Rotterdam ergens. Ik weet niet meer precies waar. En ze werd gewoon uit het niets. Kwam er gewoon een guy die zat dat de hele tijd vanuit een hoek zo te checken.
0: Oh.
1: Kwam op een gegeven moment die hoek uit en die werd gewoon, draaide gewoon helemaal door. Zei ja, kom met me mee naar huis, dit, dat. En kon geen kant op. Ze was helemaal alleen. Ze was met haar vriendin aan het bellen. En ze had blauwe plek.
2: Shit,
1: het was
2: man
1: gewoon helemaal los.
0: Ja, we hebben er toevallig,
1: man,
0: vandaag ook op zender op gehad. Luister, Nick en... Ja, meerdere mensen belden in van, weet je, gewoon van dames blijf je af.
2: Ja,
1: ja, man.
0: Maar goed, daarnaast heb je ook nog een plaat gemaakt, Buitenstaander.
1: Ja, man.
0: En die gaat fucking hard op TikTok.
1: Ja, die gaat ook crazy, man. Het was een verse die ik al heel lang had. En ik wilde hem al zo lang aan mensen laten horen, maar ik had niet de juiste beat. Maar omdat we nou toch in deze challenge zitten en ik ben gedwongen om dit te maken, dacht ik van, ai. Je weet toch, ik maak gewoon een beat die erop werkt en ik zag eindelijk iets dat
0: klikken.
1: Maar
0: je doet ook iedere keer op pauze klikken. Je klikt zelf op pauze,
1: ja,
0: en je gaat zelf aan de slag.
1: Ja, maar het is eigenlijk mijn eigen soundboard gewoon. Ik kan mensen gewoon een beetje laten weten zo van, yo, luister, dit is een vet stuk. Dus dit gaan jullie extra luisteren, je weet toch? Dus,
0: Dick, ja, en je gaat hem hier live doen op Galaxy.
1: Zeker, man.
0: Maar ik wou alleen maar zeggen, weet je, ben je er klaar voor? Want ik wil hem eigenlijk wel gewoon horen live.
1: Let's do it, man. Ik wil hem ook laten horen, man. Let's do it.
0: Ja?
2: Ik ben echt benieuwd, man.
1: Zeker,
0: okay,
1: man.
0: Buitenstaander, Zico.
1: Yes.
0: Hier live op Galaxy, op de Galaxy speelplaats. Super vet. Kijk mee via de beelden. Galaxy.radio online.
1: Aye.
0: Maar hier live in de studio.

0: om dit nummer te beschrijven. Precies dat gevoel, man.
1: Nee, man, 100%.
2: Crazy, nee.
1: Thanks, man.
0: Krijg ook nog een appje binnen van Elijah. Die zegt, wat mooi. Ja, ik vind het nummer... wat ik mooi vind aan dit nummer is dat het niet alleen over afkomst gaat, maar ook vooral over ergens bij willen horen. Dat gevoel, dat kent volgens mij iedereen echt prachtig gedaan.
1: Thanks, man. Ik waardeer het erg, man. Zeker.
0: Hey, ik zie wel dat je nog een extraatje hebt gedropt hier in de Dropbox.
1: Jazeker. En deze is speciaal voor Galaxy Radio, man.
0: Ja?
1: Ja? Ja, man. Deze is een beetje... Het is een combinatie van een verse die ik al had. Maar ik vond dat... Je weet toch... We moesten... Het was een verse die ging over de jaren die zijn gelopen. Maar ik vond het moet gaan over nu. Dus ik heb het een beetje getweakt. Zodat ik het gewoon aan de mensen in 2026 kan laten horen.
0: Lekker. Later. Zou ik zeggen, maak je klaar. Yes. Bel ook even in. De lijnen staan geopend. 085-029-4x2. Laat even weten wat je ervan vindt. En check natuurlijk ook vooral Zico op socials. We gaan hem zo meteen live doen. Maar nu eerst The Weeknd en Dancing in the Flames. Zodat jij zelf even klaar kan maken, Zico.
1: Yes, sorry, Ski.
0: Lekker.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, hoor je hier bij Galaxy Radio. Ja, we hebben een groot TikTok-talent hier live in de studio. 25 jaar, overmorgen word je 26.
1: 26, man.
0: Ja, jongen. Yes,
2: big 26. Yes,
1: big 26.
0: En dat is mooi, want je wordt dus 26 in 2026.
1: Klopt, man.
0: En,
1: klopt, man.
0: Je hebt toch echt even iets moois gemaakt over 2026.
1: Want ja, man.
0: Vertel eens, want wij zaten gisteren aan de lijn.
1: Ja, man, we zaten aan de lijn. En hoe heet het, ik was met je aan het praten over zeg maar verschillende verses die ik had geschreven. Want ik dacht van, wat gaan we nou precies opnemen en rappen morgen? Je weet toch, en je zei van, heb je iets wat recent is of zo? En ik zei ook, ik zat zo te kijken in mijn verses. Dus ik dacht, ja, niet echt toch? Maar ja, toen waren we eigenlijk, dachten van, oké, toen zei je van, oké, je doet buitenstaander en dan kijken we wel verder, je weet toch? En ik was toen gewoon osso, ik was aan het werken, ik was achter mijn microfoon. En ik dacht, weet je wat, ik heb misschien wel iets dat een beetje terug gaat naar die tijd. Maar als ik hem een beetje anders versier, is het een 2026, je weet toch, first.
0: Dus het wordt gewoon een nieuwe traditie. Normaal doet het altijd Lange Frans het land van.
1: Juist.
0: Met wat er afgelopen jaar is gebeurd. En nu, eigenlijk stoot je hem gewoon even van de troon. Ja, eigenlijk moet jij gewoon de guy zijn die het jaar gewoon gaat recappen.
1: Dat zijn big shoes te veel, man. Maar je weet toch, nee, man.
2: Ik heb alle vertrouwen in, bro.
0: Het is oktober. Je hebt dus, oké, dus deze plaat die je live zou gaan doen.
1: Yes.
0: Is dus een beetje de recap van 2026 tot nu toe dus.
1: Ja, man. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat een paar mensen echt wel gaan denken, oh, ja, dat is echt wel gebeurd dit jaar, man.
0: Zico, ik kan echt eigenlijk niet meer wachten.
2: Ik ga voor goed zitten, man.
0: Ja, ga goed zitten. On. Zet de radio iets harder en bel daarna meteen op naar het radiostation 085-029-4x2. Lijnen staan geopend en dan kunnen we zo meteen live even sparren wat we hiervan vinden. Mix Pack zit er hier ook nog in de studio, die is ook aanschouwer. We zijn allemaal klaar. Zico, ik wil je niet te veel druk opleggen, maar ik wens je heel veel succes.
1: Thank you, bro. Let's go.

0: al die fucking killies nu als chickies doen. Yes man, dank jullie wel.
1: God.
0: Tomorrow, 2 op de 3 op Spotify, ga checken man, debuut. Jullie krijgen die primeur, hey, ik ga het nergens anders announcen, alleen hier bij Radio wow. Galaxy, weet je toch. I'll let you guys know, ja man, we zijn er.
1: Holy shit.
2: Bro, kippenvel, ouwe.
1: Dit was echt, Mick, wat vond jij, ja, ik ga hem gewoon echt, Mick, wat vond jij ervan?
3: Gekhuis.
1: Ja, hè?
3: Gekhuis.
2: Even
4: die
2: Ben
4: en Jerry bars hard, man.
0: Thanks, man. Bro. Hij heeft hem gecatcht, dat is
1: goed. 085-029-412, bel of in, laat me even weten wat je van vindt. Maar eerlijk, die line ook, zeg maar, van jongens zijn die meisjes en meisjes zijn de jongens.
0: Ja, man.
1: Het omschrijft letterlijk wat het nu ook allemaal
0: is. Ja, je weet
1: het
0: toch, ja man. En weet je, ik kreeg laatst een vraag van iemand en die zei van... want ik word best wel gechallenged op de lines die ik rap en zo, je weet toch. Maar ik geloof zelf dat zeg maar rap en is een artform, je weet toch, het is kunst. En de dingen die ik spit en de dingen die ik schrijf... heel veel mensen vragen van, oh wat bedoel je daarmee en zo. Maar ik vind het allerbelangrijkste zeg maar wat ik zei, wat jij ervan hebt gemaakt, je weet ja. toch? Ik wil bijvoorbeeld, net als de Mona Lisa, sommige mensen denken dat ze lacht, sommige mensen denken dat ze fronst, sommige mensen dat ze gewoon neutraal kijkt.
1: Ja.
0: Dat vind ik kunst, je weet toch? Je moet zelf
2: interpreteren,
0: invullen gewoon, wat ja. voor jou, want dat is het enige wat mattert, je weet toch? Wat is jouw lied voelen op een bepaald moment? En dat vind ik dat ik ook wil pushen in mijn muziek nu, man. Dus, ja, man.
2: Dik, man. Hey, ja, net man. Op respect.
0: Nee, man. Thanks, man.
1: Ja, niet normaal. Mick, jij zit ook al lang in de muziek ook. Als je dit soort freestyles weer van dichtbij meemaakt of echt dit soort live dingen van... Oh, worden gebeld.
2: Worden ze ons gebeld, man.
1: Galaxy, goedenavond.
5: Hallo, goedenavond. Zico, holy shit.
0: Love, man.
1: Met wie spreken wij?
5: Met NS.
0: Oh, dit is een homie van me. NS, goed, bro, we zijn binnen.
1: Hé, maar jij bent een mattie van Zico?
5: Ja, klopt.
1: Hoe vaak maak je dit dan nog mee met hem als je met hem aan het chillen bent?
5: Ja, ik heb lang niet gechilld met hem. Ik weet nog, we speelden basketbal samen, maar nu zie ik hem hier op. Boy, yo.
0: Big one love, man. One love, my guy.
5: Hij ging gek, man.
0: See.
1: Tof dat je wel, man.
5: Yes, fijne avond.
1: Fijne avond, dus er aan. En zo zie je maar weer. Ook boys gewoon vanuit...
0: Ja, man. Dat is crazy, man. En ik doe het ook voor hun, je weet toch. Zeg maar, veel van die boys van mij zijn rappen ook. Ik ken ze via samen in de stuur geweest. We samen gaan hoepen en zo. En je weet toch, ik wil ze ook laten zien. We zijn in Tilburg, maar vanuit Tilburg, we gaan het gewoon laten lukken. Ook voor mijn matties, mijn boys, je weet toch. We zijn binnen, dus nee, man.
2: Ik hou van die hongerigheid, man. Ja, je bent ready om erin te gaan.
0: Bro, ik wil mensen laten zien, je weet toch, dat rap, bro, we kunnen het... Wij in Nederland, we kunnen het zo diep laten gaan, bro. Je weet toch, zeg maar, die scene moet nog meer expanden, je weet toch. En dat is ook precies wat ik wil doen, man. Dus nice. Ja.
1: Hey, dan wil ik eigenlijk wel vragen van... het is nu natuurlijk oktober, maar in december... dan moet er wel een eindejaarstune komen dan. Gewoon even een recap over het hele jaar.
0: Hey, ik zeg je eerlijk... Deze laatste verse, mede dankzij jou, hè. Dus nu misschien heb je me weer een inspiratie gegeven. Je weet maar nooit wat er nou in december gaat gebeuren, man.
1: Ik vind het. Dan maak ik even met je een afspraak. In december kom je gewoon terug hier op Galaxy.
0: Say less.
1: En dan, weet je, normaal hadden we eigenlijk Lange Frans staan. Maar die...
2: You can't do that, man.
1: Of je maakt gewoon een pokoe samen met Lange Frans.
0: Oh bro, als dat zou gebeuren. Bro, ik heb zoveel respect, zeg maar, ook voor onze voorgangers van, zeg maar, rap. Je weet toch, elke keer... Bro, de ergste dag, bro, ik heb gejankt, bro. Eergisteren, ik heb een foto, bro, ik zweer.
1: Wat dan?
0: Bro, tyfoon had op mijn ding gekomen, bro. Bro, ik weet niet wat me overkwam, bro. Toen tyfoon commentte, bro, ik was, bro...
2: Maar wie heeft jou geïnspireerd vroeger dan? Welke artiesten allemaal een beetje?
0: Oh bro, ik heb zoveel boys die ik gewoon fucking vet vind. Maar ik zeg je eerlijk, toen ik jong was... Bro, je weet toch, ik luisterde veel. Ik begon eigenlijk met een beetje 50 Cent, want die Get Rich or Die Trying album, die kreeg me er een beetje in. Maar bro, ik had mijn niffo, dat is echt als een broertje voor mij. Die man, hij was echt Lil Wayne fan. Dus hij had de snapbacks, hij had de kicks, hij deed skateboarden een beetje, je weet toch. En we luisterden de hele dag naar Lil Wayne, je weet toch. Er was zo'n tune, No Love was het volgens mij. En hij rapte altijd de Eminem, of de Lil Wayne verse. En ik rapte de Eminem verse, je weet toch. Dus bro, dat was echt onze... Dus alles wat zeg maar... Het was altijd hiphop voor mij.
2: Ja.
0: En ik luister echt naar alle andere muziek ook, man. Behalve hardcore, je weet toch. Voor de rest, je weet toch. Ik
2: behalve hardcore.
0: Ja, ik fuck met alle. Maar respectfully, je weet toch. Geen haat naar hardcore.
1: Lekker.
0: Weet toch, maar,
1: Zico, thanks.
0: Thanks,
1: check sowieso zijn socials.
2: Essel naar jou.
1: En eigenlijk een beetje de inspiratie ook voor ons allemaal. Je hoort hier Lange Frans en Baas B. Yes. Het land van hier op Galaxy. Kom maar.

zelf denk, hoeveel zin heeft het? Het land van prostitutie en blauwe macht. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben. Kom uit het land waar ik geboren ben.

0: Wat is er?
1: We zaten in een diep gesprek, man.
0: Ja, ja goed. We zijn ook nog radio aan het maken.
2: Hij was echt diep.
0: Hey, dankjewel, boys. Ons hoor je weer aankomende dinsdag.
3: Yes.
0: 7 tot 9.
3: En dan ben je beter, hè?
0: Ben ik beter.
3: Gelukkig.
0: Even weer een beetje stemoefeningen doen. Zometeen natuurlijk nog een fantastische show op Galaxy. Boys, dankjewel.
1: Dankjewel, ja, over 3 uur check Zico's track.
4: Alsjeblieft. Please. Nee, hij komt uit over...
0: Hey, morgen toch. Hey, hallo, de muziek is al begonnen, hè?
4: Oh. Hey. Sorry, boys. Eerste keer radio ooit. Ik ben echt een virgin met dit.
0: Fijn dat ik jou ook heb ontgroend en ontmaagd heb.
4: Thanks, man. Ik word toch pas in de back.
0: Lekker. Maar goed, ja, luister allemaal. Party call voor je hier.
3: Fijne avond.
0: Ciao.

0: afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
8: Hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: Everybody.
7: Now live on Galaxy Radio. For show. Bangers, Aurea Caz, and Angie Hill.
11: We in here.
7: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by For Show. Bangers, Aurea Caz, and Angie Hill. This is We In Here.
12: That's right.
13: Yes.
12: Welkom bij We In Here, hier op Galaxy Radio. Mijn naam is For Show Bangers. Ik ben hier natuurlijk met Angie Hill.
13: Yes.
12: En Aurea Caz.
14: Yes, sir.
12: How y'all doing?
14: We zijn er.
13: Het gaat goed. Ik weet niet of de mensen kunnen meekijken, maar er is net een klein beetje omgevallen. Dus ik ben aan het schoonmaken, denk ik.
12: Ja, man. Doe wat je moet doen, man.
13: Nee, dit is niet mijn hobby, man. Shut up.
12: Doe wat je moet doen. We hebben natuurlijk heel veel nieuwe muziek en onderwerpen die we gaan bespreken. We hebben natuurlijk een Hell of a Week. Een Why You Mad. Een Damn Homie. Een Unpopular Opinion. Eerst To The Streets. En een classic. Maar blijf tuned in. En dan gaan we allemaal shit bespreken met
13: jullie. En wat ik vandaag weer hoop is dat iemand ons gaat bellen.
12: Oh ja,
13: waarom ze boos zijn op het nummer 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222. En ik heb ook gehoord dat we luisteraars hebben die binnen zitten. Ik zou ze heel graag willen horen.
14: Dus jullie weten wat jullie moeten doen.
13: Bel mij! Ja.
12: Stay tuned.
14: Hit that number.
12: Ik vind dat je dat echt heel goed hebt gedaan. Zeg maar, schoonmaken en presenteren tegelijk.
13: Shout-out
12: naar jou.
13: I'm
12: en de volgende
13: woman.
12: Track, speciaal voor jou.
13: Dankjewel. Thank you.
14: Jiggy J, Lost Boys, let's get it. We zijn hier tot 11 uur. Let's go.

V-O-O-R. Soms ben ik bang dat ik alles snap. Zie wandelende almanak. Voordat ik naar adem hap. Maar aan de oppervlakte ogen komen spak. De ene dag wil ik van alles af. Sukkel, je hebt alles al. Maak gewoon je album af.

0: and what of a hell this week was. Or was it not?
1: Or was it not? Welcome back. We in here radio, Eat Up Galaxy, Angie Hill, Audio Cash, for show bangers. You know how we get down when we get down. We doen dit wel, zijn het wel aan het doen,
2: het gaat wel smooth, hè?
3: Zeker, zeker, ja man.
1: We zijn dit al een aantal weken aan het doen.
2: Super smooth, al 6 weken.
1: Ja, en we krijgen best wel veel respons.
2: Is dat zo?
1: Best wel respons van mensen die langs willen komen.
3: Zeker.
1: Of een ding willen doen. En bedankt daarvoor. Bedankt voor de mensen die luisteren.
2: Super leuk.
1: Ook al zit je binnen, Angie Voice.
2: Ik wil graag dat iemand mij belt.
1: Hell of a week.
2: Ja.
1: Hoe was jouw week? Heb je iets benoemenswaardig?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Ik eigenlijk ook niet.
2: Nee.
1: Maar we weten wel dat je wat aan dus.
2: Onze grote vriend.
1: Heeft wel een, want hij komt hier binnenstrompelen.
3: Ja.
1: Talk to us.
3: Ja man, nigga bust his ankle.
2: Maar hoe dan?
1: Wat betekent dat meneer? Kun je dat ook in het Nederlands vertellen?
3: Ja, in het Nederlands. Mijn enkel is dubbel geklapt.
2: Hmm.
3: Ja, bij het beoefenen van een vechtsport kickboksen.
2: En wat voor oefening heb je gedaan?
3: High kick te doen en ja, uiteindelijk maakte ik een verkeerde stap en toen klik.
2: Ah, dus
1: en je bent geblesseerd.
3: Ja man.
2: Het is gebeurd toen je bent geland.
3: Nee. Dus ik deed mijn trap.
2: Ja.
3: Vervolgens was ik van, ik heb die trap goed gemaakt.
2: Ja.
3: En toen wilde ik mezelf verzetten.
2: Ja.
3: En daar ging ik klik.
2: Zo.
3: Ja.
1: Dus dat is een training of zo?
3: Nee. Zeker niet. Maar I felt like an amateur, for sure.
2: Ah.
3: Ja? Ja, dus ik doe het nu rustig aan. Normaal gesproken zou ik achter de bord staan. Ik zit nu ook, weet je.
1: Ja.
3: Dus we gonna take it easy tonight.
1: Oké, beterschap man, broeder.
3: Ja.
1: Ik hoop dat het snel geneest.
3: Ik denk nog een halve week of zo. Je weet toch, we get in order. Dus je weet toch, die body.
2: Oh, wat erg.
3: Hersteld
1: later. Waarom zeg je dat? Dat is niet leuk, Angie.
2: Wat?
1: Waarom zeg je dat hij oud is? Waarom bevestig je dat?
2: Nee. Ik zeg, oh wat erg.
1: Ja.
2: Dat wil je toch niet? Dat het
1: maar je lacht ook een beetje erbij.
2: Dat het langzaam herstelt, dat wil je toch niet? Omdat je ouder wordt, dat wil je toch niet?
3: Ja, is de realiteit.
2: Nee,
3: ja.
2: Ik geloof niet realiteit. In dat.
1: Misschien moeten mensen bellen om een beterschap te wensen. Wat is het nummer?
3: Graag.
2: 0850292222. 0850292222. Je luistert naar Galaxy Radio, We In Here.
1: En we gaan nu luisteren naar Femi, my boy. 10 uit 10, let's get it in.
4: Wat zeg je, mama?

0: Galaxy.
1: Dropping another official Galaxy throwback.
2: Yes, sir. Hey, you're still tuned in with We In Here Radio. We on Galaxy van 9 tot 11. En het is weer tijd voor die motherfucking classics.
3: Ik ben heel benieuwd wat je voor ons hebt.
2: Dus, man, T-Pain. Ja, ik zeg het je, man. Is een artist waar ik altijd respect voor heb gehad. Mensen dachten altijd van, nou, man, die man kan niet zingen. He's using autotune. Maar ja, zelfs dat. Zonder die autotune zingt deze man. Ja. Eng. Heel eng. Dus ja, man. Ik heb eigenlijk twee classics. Eentje met Ludacris.
3: Oké.
2: Okay. Chopped and Screwed.
3: Oké.
2: Okay. Heerlijke tune. Maar de song waarmee ik eigenlijk wil beginnen, is toch eentje met DJ Khaled. Deze periode was zo eng. Was die Miami tijd. Je weet toch, I'm So Hood, okay. We Taking Over. Je weet toch, voor veel mensen die niet bekend waren, veel van die mannen waren verhuisd naar Miami. Mm-hmm. Fat Joe was daar. Lil Wayne en Birdman waren natuurlijk verhuisd vanwege de orkaan Katrina. Dus die waren van New Orleans naar Miami gegaan. Dus uiteindelijk waren al die artiesten waren allemaal in Miami.
3: In dezelfde hood.
2: Precies. Yeah. Ja, in de same area.
4: Ik zie wat je hebt gedaan.
3: Wat gezellig.
2: Weet je? Dus ook aan de hand daarvan had hij al die mensen eigenlijk samengebracht. En aan de hand daarvan kwam natuurlijk
4: deze anthem,
2: We Taking Over. Maar ik speel vandaag I'm So Hood. Ook omdat T-Pain erop staat, deze pokoe. Hoe deze in elkaar is gezet, vind ik gewoon geweldig. So, we gonna listen to it. Yo, we know how we do it. En daarna hebben we natuurlijk Chopped and Screwed. So, let's get it.
5: DJ Khaled, we the best! I represent the ghetto across the world, and you represent the whole.

0: Yes, sir.
1: Yes.
0: Welcome back. We in here radio. Angie Hill, Aria Cash for show bangers.
2: Shout out to States.
0: And we say aankomen back. Damn, homie.
1: Damn, homie.
0: Dit is het segment waarvan we iets hebben gezien deze week waarvan we zeggen damn, homie.
1: Ja.
0: En deze week, it's up to you, Angie.
1: Ja, deze gaat over Krista Pike. En ze werd ter dood veroordeeld voor de moord op haar klasgenoot Colleen Slammer in 1995. En op 30 september 2026 werd zij geëxecuteerd.
0: Ja.
1: Geëxecuteerd.
0: Ja.
1: Met een dodelijke injectie. Alleen, ze ging niet dood. Ondanks 2 doses.
2: Damn.
1: Ze werd ernstig ziek en de artsen dachten zelf dat ze hersendood was. Maar wat blijkt, ze werd wakker en inmiddels kan ze een beetje praten en lopen. En nu is de grote vraag, wat gaat Amerika met haar doen?
0: Survival of the fittest. Kunnen we die draaien straks maken?
2: Eigenlijk wel, hè.
0: God damn. Maar in het 2 keer?
2: Ja.
1: 2 dosissen heeft ze gekregen en ze is dus niet overleden.
0: Het enige wat we weten is, ze is Thai.
2: En weet je waar die foto was?
1: Nou,
2: nou, het is helemaal niet grappig eigenlijk.
1: Grappig.
2: Het was die rechter al van tevoren gezegd dat die vrouw heeft een soort ziekte, waardoor ze bloedarmoede heeft, waardoor die injectie al niet op haar zou werken. Dus het was van tevoren al aangegeven van,
0: hey,
2: luister dan. Nee, aan de rechter. Van, luister dan. Het heeft geen zin om haar te injecteren, want it's probably not going to help. Nou, look at them now.
1: Hey, het was gewoon nog niet haar tijd, blijkbaar.
2: Nee.
0: Oké, maar wat moet er dan nu gebeuren? Dat is dan de grote vraag.
1: Ja, weet je, het is een beetje dubbel. Omdat mensen zeggen van ja, ze heeft eigenlijk al de straf uitgezeten. Het is niet gelukt, dus ga je het dan nog een keer doen? Of mag ze dan... Ja, ik weet het niet. Nou ja, ik vind... Ja, ik weet niet. Als het 2 keer niet is gelukt, dan...
2: It's a sign.
1: It's
2: a sign from above.
1: It's a sign. Not today. Not today.
0: En jij, wat denk jij?
2: Ik zeg je eerlijk. Jee toch, als ze al 2 doses hebben gedaan, is ze still survived. Weet je, ze heeft gedaan... Jee toch, jullie hebben gedaan wat jullie moesten doen. And it didn't happen. So, ja.
0: Zeg je gewoon dat ze moet blijven leven?
2: Ja, soort van of zo.
0: Ook al is ze gestraft en de straf is dat ze dood moet. Want dat is de straf.
1: Ja, erg.
0: Voor een moord die ze heeft gepleegd in 1995.
1: Ja.
0: En dan moeten we haar dus zeg maar laten leven. Dat is wat jullie zeggen. Eigenlijk moeten we gewoon vrij laten. Dat is wat jullie zeggen eigenlijk.
1: Nou, nee, niet vrij laten.
0: Wat moet er dan gebeuren?
1: Nou... Ja, ik weet het niet, maar het feit dat ze nog leeft is een sign, man. En
2: is crazy,
1: dat niet alleen de baas van het gevangenis.
0: Moet ze de bak in, jongens, of moet ze nog een keertje?
1: Nee, ze moet gewoon...
2: Is niet dat ze vrij gaat.
1: Oh, nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar dan levenslang.
2: Ja.
1: Dat denk ik dan eerder. Maar de baas van de gevangenis, Frank Strada, die is inmiddels ook opgestapt. Er werd hem te heet onder de voeten natuurlijk, want ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hoe kan hij hier iets aan doen?
2: Want volgens mij, ergens in die grondwet staat sowieso bij hun van, als je het hebt geprobeerd en het is niet gelukt.
0: Ja.
2: Je kan niet zomaar.
0: Maar waarom is die opgestapt? Dat wil ik wel weten.
1: Ja,
0: dat weet je nog niet.
1: Dat weet ik nog niet. We gaan er zo meteen op terugkomen.
0: Damn, homie. Kan je mensen oproepen wat ze hiervan vinden?
1: Ja, graag. Alsjeblieft, bel mij op het nummer 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: Let's play some music.
2: Ja, maar next one coming up. Offset, something I need. And what we need right now is more fucking music.

0: Galaxy Radio.
1: Yes, sir. Welcome back. We in here. Angie yes. Hill, Orient Cash, even show bangers. Wat is het telefoonnummer even snel?
2: 085-029-2222.
1: Kan je het nog een keer herhalen?
2: 085-029-2222.
1: Weet je waarom ik je dat laat herhalen? Nou. Omdat je het nog een keer zeggen, omdat we straks Why You Mad hebben. En ik wil heel graag weten welke mensen thuis luisteren of in de auto zitten of whatever je aan het luisteren bent. Om te zeggen van, hey, ik ben boos.
2: Ja,
1: omdat je dat met ons wilt delen.
2: Bel ons en wees vurig. Bel ons op het nummer 085-029-2222.
1: Ja, sir, maar ik wilde even iets vertellen aan jullie. Want er is, ik heb een klein primeurtje.
3: Vertel.
1: Morgen komt er een 101 bar sessie uit waar ik onderdeel van ben.
2: Ga je rappen?
1: Sowieso. I got bars for days.
2: Oh my god.
1: Barcelini.
2: Wow.
1: That's my name.
2: Oké, en...
1: Nee, kijk. Wat er is gebeurd.
2: Nou?
1: Er zijn dus zeg maar 2 megasessies gepland. 1 met de jongens van Paas de Aux. Zijn trouwens collega's van ons.
3: Zeker.
1: Zij gaan een megasessie organiseren. En de jongens van de podcast Topspul hebben ook een megasessie georganiseerd. En van hun sessie ben ik onderdeel. En wat ik precies ga doen...
2: Is een verrassing.
1: Ik ga jou straks wel zeggen natuurlijk. Maar morgen om 2 uur komt die sessie uit. En dat is dus, weet je wat ik wil vertellen, weet je?
2: Ja, geweldig.
3: Ga je het
2: ook posten op je Instagram?
1: Of course, maar wat het is, weet je wat grappig is? Omdat ik weet dat heel veel rappers heel graag naar 101 bars willen.
2: Maar is dat een soort van selectieprocedure dan? Of?
1: Zeker weten, je moet wel iets gedaan hebben. Hun maken, selecteren wel op iets wat je op je cv, zeg maar.
2: Ah.
1: En ik denk dus dat ik nu voor een... Ik ben al een aantal keer naar 101 bars geweest.
2: Dus jij bent een legend.
1: Kappen met dit. Want wat wil je dat ik zeg? Ja, ik ben een legend.
2: Ja, dat wil ik, ja.
1: Nee, dat
3: maar
1: is niet wat ik ga zeggen over mezelf.
3: Zeker een pionier in de motherfucking game.
1: Nou, is wat ik ook niet ga zeggen over mezelf.
3: Nee, maar ik zeg het wel voor jou.
2: Orie zegt het voor jou.
1: Ja. En je moet jij nog een borrel?
2: Nee, helemaal niet.
3: Ik wel hoor.
2: Nee, helemaal niet.
1: Maar check morgen inderdaad die 101 bar van Topspeel. Het is echt heel tof geworden. En het is wel een soort van toffe bijdrage aan dit spelletje.
2: Nice.
1: Wat we noemen hip-hop.
3: Maar check dan, ik zag wel al een paar foto's voorbij komen.
1: Oh, ja.
3: Dus je mag ook al delen welke artiesten er voorbij zijn gekomen.
1: Ja, in de sessie waar ik onderdeel van ben, is onder andere Yves, Arbidjan.
2: Oh, wat leuk zeg.
1: Freddy Konings.
3: Oké.
1: Okay. Marco Polo.
3: Ja, ja.
1: En Tuts en nog veel meer namen. Maar zelfs een van die gasten van Topspeel heeft een first gebost. En ik zeg jullie nu, misschien zegt het jou helemaal niks, Angie, en dat is niet erg. Maar that boy be taking shots.
3: Oh shit.
2: Maar hoe bedoel je? Naar iemand anders?
1: Naar meerdere mensen.
2: Oh,
3: meerdere mensen. Gewoon.
2: Dus ik moet eventjes gaan intunen.
1: Precies, en dat is dus zeg maar... Voor hip-hop is dat dus een heel mooi ding.
3: Mm-hmm.
1: En dat is de sport.
3: Misschien is het nice om die mannen uiteindelijk na... Want volgende week droppen is de Aux, toch?
1: Ja.
3: Misschien zou het dope zijn om ze daarna hier ook te hebben. Kijken wat ze er uiteindelijk van vonden. Ja, man.
1: Ja, zeker. Dat is dope. Dat is een heel goed idee.
3: Ja, man.
1: Je hebt er niet zo vaak goede ideeën, maar deze...
3: Ik heb allemaal goede ideeën, nigga. Don't get it twisted, man. Ja.
1: Laten we muziek gaan draaien.
3: Yes.
1: Ik ben nog steeds in. En bel, hè. Bel als je boos bent.
3: Welk nummer, Angie?
2: 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222.
3: Yes, sir. Next tune coming up. Need It Bad. By Ama featuring Brent Fires. Let's go.
1: Let's get it in.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal

0: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
1: Ja, en vandaag had ik geen unpopular opinion van mezelf. Maar ik ga jullie niet teleurstellen. Ik heb aan chat gevraagd, geef mij een lijstje met unpopular opinions. En ik heb daarvan 2 geselecteerd. En jullie mogen kiezen. Gaan we voor nummer 1 of gaan we voor nummer 2?
2: Zonder te weten wat het is.
3: Ja, toch? We moeten weten wat achter die deur is.
1: Nee, jullie mogen kiezen.
2: Dat vind ik unpopulair.
1: Nou, dat is ook de bedoeling. Van welk nummer ga jij? 1 of 2?
3: Number 1.
1: Oké.
2: Ik wil toch straks 2 horen.
1: Oké, is goed. Niet iedereen verdient een tweede kans. Sommige mensen verdienen überhaupt geen derde gesprek met je.
2: Eens. Niet ja, man, ben ik mee eens.
1: Zijn je het daarmee eens?
3: Fuck ja, man.
1: Oh, ik vind wel dat mensen een tweede kans verdienen.
2: Sommige mensen niet. Sommige mensen niet.
3: Ligt er aan welke situatie toch? Is hetzelfde wat we toen de tijd spraken over die Kanye en Jay-Z story toch?
2: Ja.
3: Sommige dingen daar zijn niet. Gewoon, je weet toch, you can't come back from that.
2: Ja.
1: Ik denk dat mannen hier wat harder in zijn dan vrouwen, denk ik.
2: Nou, Angie, wees eerlijk.
1: It depends.
2: Oké, zie je.
1: Anyway, we gaan door naar nummer 2.
3: Ja, wat was 2?
1: Let op. Nummer 2 is, ik ben gewoon eerlijk betekent vaak, ik ben een hufter en ik vermom het als eerlijkheid.
2: Wie zegt de hufter in 2026?
1: Ik heb tegen chat gezegd, maak het een beetje hufterachtig.
2: Hufter.
3: Wat algemeen beschaafd Nederlands. Huh? Ja.
2: Nog geen zin.
1: Ik ben gewoon eerlijk betekent vaak, ik ben een hufter en ik vermom het als eerlijkheid.
2: Nee, mij niet. Dat is onpopulair, inderdaad.
3: Nou,
2: ben je niet mee eens?
1: Nee, ben je het niet mee eens?
2: Nee, want ik ben best wel eerlijk, denk ik.
1: Ja, maar als je eerlijk bent, hoef je toch niet steeds te zeggen dat je eerlijk bent?
2: Nee, precies. Dus ik zeg het ook niet.
1: Precies. Maar als je zegt dus van, ik ben gewoon eerlijk en dan je dingen gaat vertellen wat je wilt vertellen.
2: Ben je dan een hufter?
1: Ben je dan een hufter, ja of nee?
2: Hufterin.
1: Of in ieder geval onaardig.
3: Ik snap dan waar je vandaan komt dat je zegt dat je hem dan camoufleert. Weet je?
1: Ja.
3: Maar ja, als je gewoon eerlijk bent, zeg je gewoon wat je zegt. En
1: dan hoef je ook niet te zeggen. Dan
3: hoef je verder zelf niet te beargumenteren.
1: Mm. Ja. Helder.
3: Ja, man.
1: Ja, ik ben het daar ook wel mee eens eigenlijk.
2: Ja. Ik ook. Dankjewel. Nou,
1: ja. Dat was het.
2: Een paar opinie. Misschien moeten we mensen oproepen om te bellen om te kijken wat zij vinden.
1: Ja, bel mij.
3: Ja, want jullie hebben Angie een beetje chagrijnig hoor. Ja. Ze is niet blij dat jullie nog niet hebben gebeld.
1: Ik zeg al 6 keer, bel mij.
2: En ze wil echt jokken over die eerste. Zeg je dat?
3: Ja.
2: Zeg je dat? Je hebt het wel gezien.
1: Nou ja, weet je, soms. Ik probeer wel echt iedereen een tweede kans te geven. Dat is wel mijn streven.
2: Sorry, I'm sorry.
1: Ja, dat is wel mijn streven. Maar aan de andere kant kan ik ook best wel hard zijn. Ja. Maar ja,
2: vaak aan de andere kant.
1: Huh?
2: Vaak aan de andere kant.
1: Nee, mensen verdienen. If it's okay. Als we het hebben over kinderbraino, dan kan ik je best wel een tweede kans geven.
2: Over wat?
1: Een kinderbraino. Als je van me afpakt.
3: Een kinderbraino.
1: Ja.
3: Wauw. Ik ken iemand that would murder you for that.
1: Snap je? Yeah.
2: Oh shit, is dat een shot naar je vrouw?
3: Nee, zeker niet, man. Okay. That's one of my homies.
1: Oh, echt?
3: Ja. DJ Game Over. Hey, als je deze was, ze kinder. Geen kinderbueno.
1: Oh ja, die
3: kinder. Die
1: chocola.
3: Nou, man. He will fight you for that shit.
2: Mm. Mm, is dat met je enkel gebeurd?
3: Nee, zeker niet. Want hij is in de US, dus ja.
2: Okay.
3: Dat is niet de dader.
2: Zullen we muziek draaien? Wat voor muziek heb je klaar staan?
3: We hebben Cut Nuff met topperige Siggy en Dins.
2: Oké, dik. Heel dik. Man. Galaxy Radio, we in here.
1: Yes.
2: Elke donderdag 9 tot 11. Let's get it in.

0: That's right. Welcome back. We in here. Galaxy Radio, Angie Hill, Audio Cast. Even show bangers. Even zijn aangekomen bij
1: Why you mad?
2: Why?
0: Ja, why you mad?
1: Ja,
0: why you mad?
1: Ik ben niet boos, maar ik ben eigenlijk wel boos.
0: Oh shit.
1: Want niemand belt mij. Ik wil gewoon dat je belt en dat je gewoon even vertelt waarom jij boos bent op nummer 085.
0: Misschien willen ze
1: 029. Dat vind ik echt raar. 2222. 085 029 2222. Bel nu en vertel waarom je boos bent.
0: Oké, inderdaad. Ben jij boos, bro?
2: Ik ben niet boos. Nou, misschien wel een beetje. Want het valt me op dat elke keer wanneer we klaar zijn met de radio en ik rijd naar huis, sta ik in een fucking file.
1: Dat meen je niet.
2: Bruh.
0: Naar deze show?
2: Ja man, is belachelijk. Ik zeg het je nooit. Ja, ik weet niet man. Misschien rij jij rustiger dan ik of zo. Of sneller, I don't know. Maar de afgelopen weken, elke keer als we naar huis reden, ja man. En jee toch, de show is tot 11.
0: Ja.
2: Tegen de tijd dat ik in Almere ben is 11:15, 11:50, 12. Ja. Dat het dan nog een file kan staan.
1: 11:15 in Almere? Ben je 11:15 in Almere?
2: 11:15, 10:30, 11.
1: Maar even, hoe kan jij...
2: Als we meteen weggaan, hè?
1: Maar hoe kan jij binnen een kwartier in Almere zijn?
2: Jong.
0: Dan sta je niet in de file.
2: Jong. Wel daar. Precies bij die fucking, hoe noem je dat? Bij die tankstation. Je heet toch voordat je bij die brug komt van Almere. Chaos.
1: Waarom
2: ik hoop
1: dan?
2: Vanavond niet, ik weet niet. Je heet toch? It's not the time.
0: Hey, kunnen jullie van mij vragen waarom ik boos
1: ben? Waarom
0: ben
1: je boos?
2: Jij bent niet boos, dan ben je boos.
0: Nee, ik ben ook niet boos. Mijn leven gaat eigenlijk best wel vrekeloos de laatste week. Ik doe mijn ademoefeningen.
1: Oh,
2: dat is mooi.
0: Ik doe mijn therapie.
1: Oh, wat goed.
0: Dus ik ben minder boos. Maar er zijn wel kleine dingen die me irriteren. Bijvoorbeeld, ik zit nu te denken, shit, we moeten echt iets verzinnen. Want we zijn een radioshow aan het maken. We moeten mensen wel iets geven. Dus ik zat te denken van, oké, wat zijn dingen die je irriteren? Of die je toch misschien wel stiekem een beetje boos maken? Weet je wat ik dus denk? Laatste tijd, laatste jaren, misschien wel langer dan 10 jaar, gaan we... Kijk, check ik shows. Ga ik naar concerten?
1: Ja.
0: En één ding wat me stoort... is dat er mensen zijn die het concert vastleggen alsof zij ervoor worden betaald.
2: Dus ik hoor je,
0: vind
2: man,
0: het niet erg. Ik vind het niet erg als je een filmpje maakt van ai, dit is mijn favoriete artiest. Ik heb het even vastgelegd, één track, mijn favoriete track of een fotootje heb gemaakt. Maar als je het hele concert vastlegt...
2: Nou man, had je net zo goed gewoon die snaps en Instagrams van iedereen kunnen checken.
1: Maar ik ga je wel zeggen, voor iemand die dus niet naar een concert gaat, kan ik wel gratis meekijken.
2: Ja, fuck this.
1: Ja, nee, I love that. Maar
2: als je kijkt naar vroeger... Toch? Als
0: in the moment.
2: Hey, nee, je zag geen mensen met dingen, man. Wat je zegt. You was in the moment. You was enjoying the show. Nu, je staat achter iemand. Of laat me het zo zeggen. Je staat een beetje achter. Je ziet alleen maar telefoons voor je.
0: Ja, man.
1: Ja, maar jij kan nog... Ja, we worden gebeld.
2: Hey.
1: Jij kan nog over mensen heen kijken.
2: Oké, ja, praat jij maar even door.
1: Oké, luister. Shit. We worden nu gebeld. Een droom die uitkomt voor mij. En ondertussen gaat Orie het even regelen. Zodat wij de telefoon kunnen opnemen. En dan kom jij live in de uitzending.
2: Hey, luister dan. Ik zeg het je heel eerlijk, ik weet niet eens. Ik zet hem gewoon meteen erin.
1: Ja, zet hem erin.
2: Hello.
1: Hello.
0: Y'all talking crazy.
1: Hello.
2: Hello.
1: Goedenavond. We hebben een bellen.
3: Met wie spreken we? Nou, dat haak ik wat liever even anoniem.
1: Oké, is goed. We houden het anoniem. Maar waarom ben jij boos?
0: Why you mad?
1: Why you mad?
3: Ik ben gewoon mad, want ik zit eigenlijk best wel veel in de auto.
1: Ja.
3: En ik durf echt wel te zeggen dat ik gewoon een super goede driver ben. Dus ik echt te zeggen over mezelf.
1: Ja.
3: Echt zonder capsules, hè. Maar,
0: klein beetje.
3: Ik snap gewoon niet dat mensen niet weten wat ritsen betekent.
2: Vanaf
3: ik
2: nu?
3: Snap dat...
2: Ritsen.
1: En wat stoort je eraan dan?
3: Nou, in de zin van, het is toch logisch dat als je weet... dat je gewoon ergens in moet voegen en dat je ruimte moet maken voor mensen.
1: Ja.
3: Dat mensen dat gewoon niet kunnen doen. En I'm mad about it, want ja, ik zit elke keer witte schelden in mijn auto.
0: En terecht!
3: Toch?
0: Je mag daar boos over zijn. Serieus.
3: Okay.
0: Ik vind het grappig dat hij net zei. Hij had het net over file en het irriteerde me ook wel een beetje. Ook al was ik het niet met hem eens. Ik sta nooit in de file na deze show. Maar file is wel iets wat me irriteert. Ja. Maar ritsen? Oh. Niet goed kunnen ritsen?
1: Nee, maar laat jij
0: of links
1: ook
0: blijven rijden? Oh my god.
2: Maar ligt eraan.
3: Ja, maar laat me wel af. Laat jullie wel gewoon lekker mensen voor als je weet. Van, maar je maakt toch ruimte voor mensen?
1: Ja, ik maak
2: precies
1: wel ruimte.
2: Maar ligt eraan. Ik zeg het je eerlijk. Want sommige van die motherfuckers zien al van... Hey, no. I don't have enough space. geweest. En nog steeds wil je erin gaan. Dus voor die mannen.
0: Dat was crazy. Niemand moet erin gaan, bro. Dat was crazy.
1: Dankjewel voor het delen.
0: Anonieme beller.
1: Anonieme beller.
0: Wink, wink.
1: Ja, heel erg leuk. Blijf luisteren naar Galaxy Radio. We in here. We gaan weer lekker muziek draaien. Tot de volgende keer.
0: Peace.
3: We in here.

0: Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.
1: Radio.
2: Hey, jij de bodem? Wij komen van daaronder.

0: I'm like,
1: we in here on Galaxy Radio.
2: That's right. Welcome back, Galaxy Radio. We in here. NG Hill, Orie Cash, even show bangers. Je weet hoe we dat doen elke donderdag hier. Van 9 tot 11.
0: Yes.
3: Ja, man, we zijn.
2: Luister, vorige week hadden we een gast hier in de studio genaamd Daniel Kolf. En die speelt de hoofdrol in de film Sugar.
0: Ja.
2: En waar we achter zijn gekomen deze week, of waar ik achter ben gekomen, is dat die film best wel succesvol is. En dat hij nog steeds in de top 10 staat van best bezochte films van deze week.
3: Nice.
2: Ik wilde dit bruggetje maken, omdat we dus zeg maar, ik ben een week hier geweest en toen heb ik gezegd dat ik naar die film ben geweest.
0: Ja.
2: Klopt. Toen hebben jullie gezegd, hey, we hebben hem nog niet gezien. Daniel Kolf is hier geweest, toen had hij hem nog steeds niet gezien.
3: Uh-huh.
2: Inmiddels weet ik, en ik kijk nu weer naar jou, inmiddels weet ik dat Angie is geweest. Waarom ben jij niet geweest?
0: Ik heb gezegd, binnen een week ga ik kijken.
3: Oké, nou kijk, ik ga hem op wifi schrijven, want wifi was ziek. Ja.
0: Nee, is legit.
2: Ik vind het gewoon niet.
3: Maar daarin moet ik ook weer eerlijk zijn, we zouden eigenlijk naar een andere film gaan.
2: Zie
3: je,
2: kijk
3: je weet toch, maar nee, maar ik zou er overtuigen om naar Sugar te gaan.
0: Ja.
3: Je weet toch, ze wilde eigenlijk naar een andere film gaan.
2: Wanneer ga jij deze film zien?
3: Volgende week.
2: Oké.
3: Ik hoop het.
2: Oké, luister wat we doen. Ik wil je graag op je woord geloven, maar dat kan ik dus niet meer.
3: Nee man, sorry man.
0: Zo dus, dramatisch man.
2: En ik wil wel eens de mening horen over die film. Dus
3: Nee, maar geef je mening maar hoor. Je toch, without spoilers.
0: Without spoilers.
2: Witte spoilers, zeg maar. Wees vrij.
3: Ja, wees vrij hoor.
0: Nee, ik wil het heel graag zien. Het is een mooie film. Wat jij al zei, het legt heel goed uit hoe dat kan ontstaan. En wat belangrijk is dat er zulke films worden verteld. Dat, ja, vind ik wel.
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat vind je van het acteerwerk?
0: Daniel vond ik goed. Delaney vond ik ook heel goed. Ik vond, er is ook een stukje met een psycholoog. Ik weet niet wel wie zij is, maar die vond ik ook heel goed spelen.
2: Uh-huh.
0: Dus dat vond ik leuk.
2: Want hij heeft invloed op je gehad, want je wilt er niet meer verder over praten. Ik zie dat je stukjes uit je verhaal hebt gehaald.
0: Hij heeft zeker invloed op me gehad. Niet per se over de film, maar... Ik keek laatst een andere serie, de Eetclub, op Netflix, een nieuwe serie.
3: Ik zie hem steeds voorbij komen, maar...
0: Het is een hele leuke serie, want het was eerst een boek, daarna is het verfilmd. En nu is het dus een nieuw jasje gezet.
2: Ja.
0: En het gaat over een groepje vrienden in een rijke villabuurt.
2: Ja.
0: En Daniel heeft vorige keer gezegd van, hey, er zijn vaak donkere acteurs of donkere kinderen die dan niet de naam hebben die daarbij past.
3: Ja.
0: En dat viel mij dus op. Dus ik keek naar de Eetclub en een van die kinderen, eentje met rasta en eentje met krullen, heette Bo. Dat gebeurt niet in de echte wereld.
2: Je hebt dus echt het gevoel dat er geen representatie is voor ons achter de scherm.
0: Nee, ik denk gewoon dat inderdaad zo'n naam moet wel passend zijn bij hoe zo'n kind echt zou
2: en
0: heten.
2: En daar hoort iemand op te zitten zijn of bij de schrijfproces te zijn die zegt, hey.
0: Ja, maar niet eens. Het zou de basis moeten zijn.
2: Ja.
0: Het zou de basis ook bij de schrijvers die niet van kleur zijn, eigenlijk om te zeggen van, hey, die naam zou nooit
3: bij
0: zo'n kind gegeven worden.
2: Oké, eens.
0: Ja.
2: Eens.
0: Ja.
2: Maar, terug naar Sugar, dat vond jij een goede film en het is goed vertaald. Je hebt gezien en je hebt het
0: grappig. Ik vond het heel leuk. Ik was heel nieuwsgierig.
2: Goed geacteerd. Ik vind het ook heel sterk. Ik wil hem eigenlijk nog een keertje gaan kijken. Zonder zeg maar de hype. Want toen zat hem bij een première natuurlijk en dan zit je er anders in. Maar ik wil nu best wel kijken nog een keertje met een nieuw oog.
0: Ja.
2: En misschien, en laat me niet twee keer naar die film zeggen.
3: Ja, dat ben je al niet eens geweest. No. I'ma do that. Hey, next song coming up is Drake met Don Toliver en Jibo with Cold Shoulder.
2: Tune!
3: Een paar weken geleden hadden we het over die FOMO.
2: Ja.
3: Dat hij die zou droppen.
2: Yes, this
3: dat ik nog zei van, ja, mid, skip.
0: Oh ja. Yeah.
3: Maar ik zeg je eerlijk, die FOMO, ik heb die kino gekeken.
2: Ja, maar die spookhoes hem ook.
3: Ja man, ik zeg het je eerlijk, het gaf me een beetje het gevoel, I'm not comparing it, maar het gaf me een beetje het gevoel als wat Michael Jackson back in the days had gedaan met die Moonwalker movie.
2: Okay. Mm.
3: Had hij in het begin van die movie, had hij een soortige compilatie gedropt met allemaal tories van hoe en wat. En Drake brengt het eigenlijk in FOMO een beetje meer uit van, jee toch, have a look into my life.
2: Okay.
3: Weet je, dus ik kan het echt waarderen, jee toch. Die man is een amazing artist. En deze tune, Drake en Don Toliver en Jibo. Cold shoulder. Ja, man.
0: Let's go.
3: Fire. You already know. We in here. We zijn er nog voor een paar minuten, so let's ride out.

0: Leave me out.
1: When the DJ spins it back like an old hip hop joint.
2: Galaxy.
3: Throwback.
2: Throwback.
4: Welcome back. Welcome back, back. We in here, Galaxy yes. Radio. Angie Hill, Audio Cash en for show bangers. Is er nog iets wat jij kwijt wilt, Angie?
5: Nee, ik vond het gewoon weer super gezellig, joh.
4: Is er iets wat jij kwijt wilt, Audio?
3: Nee, man. Altijd good vibes, man.
4: Ja, precies. Dat eens. Dat hebben we wel weer gedaan.
3: Ja, toch. Next week, same time, man. Same fucking.
4: Maar ik wil wel echt weer zeggen, wat ik net ook al zei, toen ik de show ben begonnen. We zijn dit wel 6 weken aan het doen, hè.
5: Echt, hè?
4: En ik denk dat de respons die we hierop hebben wel echt tof is. En dat er ook mensen bellen, inderdaad. En de support die ik voel... Dat ik wil wel mijn waardering over uitspreken. Dank jullie wel daarvoor. En blijf inderdaad elke week ingetuned met de doofste muziek, de doopste items en zo nu en dan de doopste gasten.
5: Van 9 tot 11 op Galaxy Radio.
4: Op de donderdagavond.
3: Elke donderdagavond.
5: Yes.
4: Let's fucking go.

je gaan? Ja, hoe wil je gaan? Dom, ja, hoe wil je staan? Sterk, huh? Ja, wat is de naam? Ja, ja, ja. Onderweg naar een milli, ik zie hem. Wow. Shout out naar Kilo, ja, vrie hem. Meid, laat me zien wat je kan met je knieën. Gary en Nelgie en DJ.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy News. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
6: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio,
7: dropping hip hop,
5: dropping another hour packed with music.
8: This what we sound like, baby.
5: Let's go.
9: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

Galaxy, the city's summer station.

0: Your daily playlist provider.
1: You know his name. Yeah.
0: We are Galaxy Radio.
2: Yeah. Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.